0: houden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kun jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of his appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

of us. Lift up your voices. Consume every part of us, Father.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

Leuk dat je luistert naar Gut Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo lieve mensen, welkom alweer bij de derde aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik ben hartstikke enthousiast over de afgelopen afleveringen. Ik heb al mooie reacties gehad van mensen en geweldig om dit te doen. Het is nog steeds allemaal een beetje wennen en het is allemaal nog steeds een beetje spannend, zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar tegelijkertijd proef ik gewoon dat het echt is wat God van ons vraagt, om op deze manier gewoon ook het woord naar buiten te krijgen, mensen te bemoedigen en op te bouwen. We hebben het natuurlijk afgelopen week hebben we het gehad over hoe we behouden zijn uit genade, hoe we verlost zijn door de genade. En hoe mooi is dat? Dat we weten dat we door onze werken niet gered kunnen worden. Dat we door onze eigen werken niet vergeven kunnen worden. Maar dat dat ook helemaal niet hoeft. Dat we dat gewoon mogen ontvangen door wat Koning Jezus voor ons heeft gedaan. Door het geweldige offer dat Hij voor ons heeft gebracht. En dat is gewoon geweldig. Ik wil jullie er even op wijzen dat je al mijn boeken gratis kunt bestellen op johantoet.com. En ook op de oneinhimfoundation.com. Sturen we je deze op. Geweldige boeken. Mijn eerste boek, Goed Genoeg, heeft al zo ongelooflijk veel mensen bereikt over de hele wereld. In meerdere talen. En daar krijgen geweldige getuigenissen van terug. En mensenlevens worden gewoon veranderd en getransformeerd door het verhaal wat God wil vertellen door ons leven heen. En daar zijn we gewoon heel erg dankbaar voor. En wat een eer. Dat hij dat door ons leven heen wil doen. Dat we dat van hem mogen doen. Alle eer voor de Heer. Het is niet mijn verhaal, het is zijn verhaal. Het is niet mijn getuigenis, het is zijn getuigenis. En dat hij alleen maar groot gemaakt mag worden daardoor. Dus ga even naar de website en zorg dat je kopie krijgt. En deel het ook gewoon met mensen die op je hart krijgen. Gooi het niet zomaar bij iedereen willekeurig in de brievenbus, want het slaat nergens op. Maar gewoon dat je iemand op je hart krijgt, zegt van nou, zou ik graag willen zegenen met dit boek. En dan kun je het weggeven. De boeken liggen in de gevangenissen. Daar krijgen we ook hele mooie getuigenissen uit terug. En op alle politiebureaus in Nederland. Ook in België op een aantal politiebureaus. Dus geweldig toch? Oké. In ieder geval laten we weer beginnen met gebed, lieve mensen. Vader, dank u wel weer. Dank u wel voor deze derde les alweer weer mogen geven. En waar we gewoon samen met onze broeders en zusters gewoon deel van mogen zijn, heren, van wat u wilt gaan doen in de harten van de mensen. Ik bid, Vader, dat u de woorden zult bekrachtigen met de liefde en de kracht van uw Heilige Geest. En dat mensen gewoon bemoedigd zullen worden, opgebouwd zullen worden, gezegend zullen worden, vernieuwd en verfrist zullen worden, Vader. En dat het zijn vrucht mag dragen in hun leven. U bent een goede God, Heer. En ik wil u gewoon alle eer en alle glorie geven en alle dankzegging geven. Dank u wel dat u onze papa bent. Dank u wel dat u zo'n lieve, lieve papa bent. Goede papa bent. Dank u wel dat u zo ongelooflijk veel van ons houdt. Dank u wel. Ik hou ongelooflijk veel van u. Zoveel, Vader. Zonder u zou ik niet eens een reden hebben om te bestaan. Maar u bent alle reden om vol gas door het leven te gaan en u groot te maken aan de hele wereld. Halleluja, in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Zoals ik al zei, zijn we in de derde les beland. En ik had verleden week al aangegeven dat we twee fases zullen hebben. De eerste is dat we behouden worden, dat we gered worden door genade. En de tweede fase, dat is deze fase, is dat we het gaan hebben over de gerechtigheid uit genade. Allebei zijn een automatisch gevolg van Gods genade op het moment dat wij in geloof Jezus aannemen als onze Heer en als onze Verlosser. Dus dat we behouden worden en dat we gerechtvaardigd worden zijn een automatisch gevolg van het feit dat we Jezus aannemen in ons hart als Heer en Verlosser. Dat we ons bekeren, dat we anders beginnen te denken en Jezus beginnen aan te nemen. En hem beginnen te volgen en te dienen. Er zijn twee soorten gerechtigheid die er bestaan. En de eerste is zelfgerechtigheid. En de tweede, de andere, is Gods gerechtigheid. Nou, hoe ziet zelfrechtvaardiging eigenlijk uit? Nou, we gaan even verder in het verhaal van Lucas 18... waar we het verleden week over gehad hebben. Die fariseer uit Lucas 18 vers 11, die was zichzelf aan het rechtvaardigen. Hij stond daar in de synagoge, of hij stond daar in de kerk... als je het wilt vertalen naar jou als christen. Hij stond daar in de synagoge of in de kerk en bad bij zichzelf. En hij zei, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, er zijn heel veel mensen die vandaag de dag net zo bidden en wandelen als die fariseer. Ze menen, omdat ze in hun eigen ogen heilig leven en dat ze allerlei dingen ondernemen voor God, dat ze beter zijn dan een ander. Ze denken dat ze zichzelf aan allerlei regels en wetten te houden, dat oude testamenten zich kunnen rechtvaardigen voor God. Maar in Romeinen 3 vers 21 tot en met 24 stelt het echter zo. Maar nu is zonder de wet, gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God... en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade... door de verlossing in Christus Jezus. Nou, net als dat je niet behouden en vergeven kunt worden... door je eigen werken, je eigen gerechtigheid... kun jij ook door jouw eigen gerechtigheid onmogelijk

He, ik bedoel, als we kijken naar Mozes, die gewoon zijn gezicht bedekte. En Mozes was gewoon bang dat hij zou vergaan. Het volk was bang dat ze zouden vergaan in de aanwezigheid van God. Jezus, God zei, weet je, mijn heerlijkheid zal langs u komen, maar verstop jezelf in de rots, want je kunt mijn heerlijkheid niet zien en blijven leven. Weet je, je kan niet op basis van je eigen rechtvaardigheid, je eigen heiligheid, je eigen werken, je eigen toestanden, kan jij niet in de aanwezigheid, kan jij niet in de aanwezigheid van de levende God komen. Kan gewoon niet. Nou, zoals we weten is niemand vrij van zonde en niemand is rechtvaardig. In Romeinen 3 vers 10 tot en met 11 staat geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet eentje. En er is niemand die verstandig is en er is niemand die God zoekt. Nou weet je, in alle religies die bestaan in deze wereld, moet jij van alles doen om goed genoeg te zijn voor God. Je hebt religies waar je 6 keer per dag moet bidden, waar je bepaalde dingen niet mag eten. Je hebt religies waar je moet geven. Je hebt religies waar je dit niet mag, waar je dat niet mag. Waar je moet presteren, waar je moet werken, waar je moet offeren. Waar je weet ik wat van alles. Maar je moet van alles doen, maar dan ook echt van alles doen. De meest rare dingen kom je tegen. En we kennen de grote wereldreligies, kennen we redelijk zeg maar gewoon aan de kantlijntjes. Maar als je kijkt naar allerlei andere religies die er ontstaan, nou de meest vage onzin staat erop, zeg maar. Waarvan je van alles moet kunnen doen om goed genoeg te kunnen zijn voor God. En alleen het feit is, maakt niet uit welke wereldreligie je neemt, niemand kan dat waarmaken. Geen mens. Niemand, maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je doet. Het maakt niet uit hoe vaak je bidt, hoe vaak je jezelf wast, welke dingen je wel eet of niet eet, wat je wel geeft, wat je niet geeft. Het maakt niet uit wat je doet, hoe extreem je daarin bent. Alle mensen hebben gezondigd. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. En ook niet één betekent niet één. Er is niemand rechtvaardig op basis van zijn eigen werk en zijn eigen goedheid. Er is niemand rechtvaardig door wat hij zelf tot stand heeft gebracht voor het Koninkrijk van God. Er is niemand, helemaal niemand die rechtvaardig is. Niemand kan het waarmaken. Geen mens. Niemand kan vanuit zijn eigen werken goed genoeg zijn om in Gods aanwezigheid te komen. En dat is een keiharde realiteit. En een keiharde waarheid. Maar het is wel de waarheid. En de waarheid maakt je vrij. Amen. Nou, maar het evangelie, het goede nieuws van God, ten aanzien van zijn zoon Jezus, lieve mensen, is dat nu Gods gerechtigheid, dus de gerechtigheid die nodig is om in zijn aanwezigheid te komen, de gerechtigheid die uit God is, is nu beschikbaar gesteld. En dat niet uit eigen werken, maar het is beschikbaar gesteld uit genade door geloof. Jij kan nu gerechtvaardigd worden met Gods soort gerechtigheid. En Gods soort gerechtigheid maakt dat jij nu in zijn tegenwoordigheid kan komen zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder gebrek, zonder smet of rimpel. Jij kan gewoon heilig, puur en smetteloos, volledig onschuldig en compleet vrijmoedig, met een boldness die niet van deze wereld is, kan jij gewoon in de aanwezigheid van God komen door zijn soort gerechtigheid. De gerechtigheid die uit God is, maakt jou bekwaam, maakt jou geschikt om voor altijd in zijn aanwezigheid te staan, als had je nog nooit gezondigd. Zijn gerechtigheid maakt dat jij bekwaam gemaakt wordt om hem te kennen als vader en om tot hem te komen in alle vrijmoedigheid, alsof je nog nooit had gezondigd. Alsof je nog nooit had gezondigd. Dat is toch fantastisch, lieve mensen. In 2 Korinther 5 vers 21 staat dat hem die geen zonde gekend heeft, gaat over Jezus, onze verlosser, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons, heeft God voor ons, voor jou en voor mij, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij, jij en ik, zouden worden gerechtvaardigd in Christus, zodat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus. Doordat Jezus voor ons zonden is gemaakt, konden wij de gerechtigheid Gods worden in Christus. In Christus hebben wij de verlossing van onze oude zondige natuur. Hij kocht ons vrij met zijn kostbare bloed. En als gevolg van die verlossing ontvangen wij nu de natuur van Christus. Dat is powerful, man. Ik word daar echt mega blij van. In 2 Korinther 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Is hij een nieuwe schepping? Een nieuwe schepping. Alles is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Come on.

0: Man, dat is toch powerful, man. Een nieuwe schepping is iets wat nog nooit eerder was. We hebben zijn natuur gekregen. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wezen zoals Christus is, zijn ook wij. We hebben zijn natuur gekregen. Wij zijn nu uit God geboren. Wij zijn een nieuwe schepping. Dat is gewoon powerful, man. En omdat onze zondige natuur nu is uitgedelgd, het is niet zo dat je zonden je alleen maar zijn vergeven. Van ja, oké, je zonden zijn je vergeven, dus weet je, en, als je weer fouten maakt, ga ik je zonden weer vergeven. Nee, je hele zonde natuur is uitgedelgd. Die natuur heb jij niet meer. Jij bent niet een of andere arme, ellendige zondaar meer. Als jij in Christus bent. In Christus ben jij een zoon geworden van de levende God. Weet je, en omdat onze zondige natuur is uitgedeeld, kunnen wij in Gods aanwezigheid komen zoals Jezus dat kan. En Jezus kan vrijmoedig zonder schuld, schaamte en veroordeling in zijn aanwezigheid komen. En wij kunnen dat ook. En dat is toch een geweldig geschenk. Halleluja. Wat een geweldig geschenk heeft hij ons gegeven. En ik zeg met nadruk, zeg ik gegeven. Want het is namelijk niet uit werken. Het is niet uit jou, het is niet jouw eigen verdiensten. Het is alleen maar door genade. Het is alleen maar door onverdiende gunst. Onverdiende gunst. Weet je, stop alsjeblieft, lieve mensen, met eigen werken. Als je daarmee bezig bent om in de gunst van God te komen. Als jij denkt van, ik heb de Bijbel vandaag niet gelezen. Dus nu kan God mij niet zegenen. Als je denkt, ik heb me verslapen voor de kerk en ik mis deze dienst. Hoe kan ik nu nog denken dat God mij wil kennen? Als jij denkt, ik moet deze week vasten, want anders krijg ik nooit iets voor elkaar wat ik van God wil ontvangen. Als jij denkt dat je nooit geen fouten meer mag maken en helemaal perfect moet zijn om tot God te komen, wil ik tegen je zeggen, wie je ook bent, broeder of zuster, stop ermee. Stop er gewoon mee. Meteen, nu meteen, laat het gewoon vallen. Er is niks niet. Helemaal niets, nada, zero, noppes, nul, zonder randje eromheen. Je kan helemaal niets doen om tot de Gods gerechtigheid te kunnen komen op basis van jouw eigen goedheid en jouw eigen prestaties. Door jouw eigen soort gerechtigheid. Niets niet. Je kunt jezelf niet rechtvaardigen voor God. Dus stop ermee om het zelf te willen doen. Stop ermee om het zelf te willen doen. Stop ermee om Gods gerechtigheid te willen ontvangen. Door je eigen werken. Stop ermee. Weet je, om in Gods gerechtigheid te komen, hoef je alleen maar te geloven dat Jezus deze voor jou tot stand heeft gebracht door zijn dood aan het kruis, door het uitstorten van zijn bloed op het altaar van de levende God in de hemelse gewesten, door zijn neerdalen in de hel, de dood en in het graf, en hoe hij weer is opgestaan uit de dood en hoe hij nu leeft en zit aan de rechterhand van de Vader, door te geloven dat Jezus de enige waarachtige weg, waarheid in het leven is, de almachtige God is, dat hij onze verlosser is en onze heiland is, door te geloven dat hij voor ons alles heeft betaald en heeft volbracht, door je vertrouwen te stellen in zijn offer, in zijn dood, in zijn bloed dat hij heeft uitgestort. Door daar je vertrouwen in te stellen, kun je alleen maar Gods rechtvaardigheid ontvangen. Kun je alleen maar Gods soort gerechtigheid ontvangen. Je ontvangt dan uit genade, uit die onverdiende gunst, Gods soort gerechtigheid die jou bekwaam maakt om voor altijd in zijn aanwezigheid te zijn. Er is geen enkele andere wijze waarop jij of ik gerechtvaardigd kan worden voor God, man. Niks niet. Weet je, ik zal je vertellen, hè. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief dat hij alles wat hij geleerd en gedaan heeft aan eigen werken, het proberen te houden van de wet en ga zo maar door, allemaal als vuiligheid beschouwt. Weet je, en dan die zelfrechtvaardigheid die weer hield hem daarvan om in Gods soort gerechtigheid te komen. Daarom beschouwt hij het als vuiligheid. Hij zegt in Filippenzen 3 vers 8 tot en met 9, zegt dan, ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Zie je, Paulus wist heel goed dat wat hij zelf zijn leven lang probeerde tot stand te brengen door eigen werken, het houden van de wet, et cetera, hem alleen maar verwijderde van de genade en de rechtvaardiging die uit geloof is. Zoals ik eerder al gedeeld heb in Galaten 5 vers 4, je bent van Christus losgeraakt als je door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee ben je uit de genade gevallen. Weet je, ik kan je een getuigenis delen van, ik wist toen nog niet zo heel veel. Moet ik ook eerlijk erbij zeggen, ik was nog een baby christen. En ik heb inmiddels heel veel meer geleerd. En liggen de dingen misschien wat genuanceerder. Maar ik ervoer in mijn eerste gemeente waar ik kwam dat ik heel veel moest doen voor God. Om goed genoeg te zijn voor God. En misschien heb ik dat zelf zo ingevuld. Misschien heb ik dat er zelf van gemaakt. Dat ik dat idee had. Ik had een gebrek aan kennis. Ik had gebrek aan fundament. Ik had gebrek aan het woord van God. Inzichten over mijn identiteit en autoriteit. Dus Ik dacht letterlijk en figuurlijk, dat was mijn overtuiging, dat ik van alles moest doen om goed genoeg te zijn voor God. En ik werd als een farizeer. Ik werd echt als een farizeer. Ik zei thuis gewoon, als jullie niet naar de kerk toe gaan, gaan jullie rechtstreeks naar de hel. En ik zei ook gewoon, als we een minuut te laat komen, dan hebben we een probleem. Want dan kan God ons niet zegenen. Als we onze tiening niet geven, dan kan God ons niet zegenen. We moeten helpen, we moeten dienen, we moeten ons inzetten, we moeten al die dingen doen. Want weet je, anders kunnen we nooit niet goed genoeg zijn voor God. Weet je, het was zo erg, joh. Ik was echt extreem. En ik duwde alles en iedereen van me af. Weet je, en zoals ik al zei, nu ik verder ben in mijn geloof en ik nu ontdekt heb van het is allemaal genade en niet mijn werk en zo, en ik ook terug kan kijken naar mijn periode die ik had in mijn eerste aanraking, mijn eerste ontmoeting in een gemeente, lag het probleem niet zozeer bij de ander als het probleem wel bij mij lag, want ik was gewoon een farizeer geworden. Ik was mezelf tot wet geworden omdat ik mezelf had opgelegd dat ik van alles moest doen om goed genoeg te zijn voor God. Want als ik God had gekend zoals hij gekend kan worden, dat eeuwige leven, en ik had gewoon kennis gehad van het woord van God en mijn identiteit en autoriteit gekend en al die dingen meer, en gewoon mijn basis en fundament had gehad in het woord van God, had ik nooit mezelf zo tot wet geworden, had ik me nooit mezelf dingen op laten leggen of mezelf opgelegd die helemaal niet noodzakelijk zijn om op die manier te doen voor God. Het is geweldig, nogmaals, om allemaal goede werken te doen. En het is geweldig om elke dag de Bijbel te lezen. Het is geweldig om te dienen in de gemeente. Het is geweldig om te geven aan God en te offeren en te zaaien. Het is geweldig om gewoon al die dingen te doen voor het Koninkrijk van God. Maar niet als je het doet omdat je jezelf wilt rechtvaardigen voor God. Omdat je goed genoeg wilt zijn voor God. Omdat je wilt dat God je zegen, dat hij trots op je is of weet ik veel wat. Weet je, want dan is het vanuit de verkeerde motivatie. Dat zet helemaal geen zoon aan de dijk. Daar ben je jezelf alleen maar mee tot wet. En daarmee maak je het jezelf heel moeilijk en heel lastig. En het is dood en dood vermoeiend, kan ik je vertellen. Lieve mensen, er is maar één weg waardoor wij rechtvaardig zouden kunnen worden voor God. En dat is uit genade door geloof. Dat is de enige weg. Efeze 2 vers 8 tot en met 9 zegt, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Nou, ik vind dit gewoon een hele mooie, powervolle Bijbeltekst en ik ga hem nog een keer lezen. Uit genade bent u zalig geworden. Uit niets anders. Uit genade, onverdiende gunst, bent u zalig geworden. Door het geloof. Dus wat is dat? Jij gelooft in de genade. Dat is alles. Jij hebt geloofd in de genade. En daarom ben je zalig geworden. Uit de genade ben je zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u. Het is niet jouw geloof, het is de gave van God. Het is niet jouw verdienste dat jij gelooft in de genade. God heeft jou genade gegeven om te geloven in de genade. Dus je bent uit genade zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken. Goede werken, slechte werken, werken van de wet, werken van wat dan ook. Niet uit werken, opdat niemand, nobody, zou roemen. Niemand zou kunnen zeggen, kijk eens even hoe goed ik ben en wat ik allemaal heb gedaan. En weet ik wat allemaal van God. Romeinen 3 vers 28 zegt, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. De slotsom, de samenvatting, de beknopte versie van het hele evangelie is dat de mens door het geloof, alleen maar door geloof, gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Door het geloof in de genade wat koning Jezus voor ons op stand heeft gebracht met zijn dood en met zijn opstanding. Lieve mensen, wat een geweldig goed nieuws is dit. Dit is gewoon fantastisch. Weet je, wanneer jij je realiseert dat jij gerechtvaardigd wordt met Gods gerechtigheid. Wanneer jij je realiseert dat het niet gebaseerd is op jouw eigen werken. Dat het niet gebaseerd is op jouw goedheid. Maar dat het verleend wordt aan jou op basis van de genade. Op basis van genade door het geloof. Wanneer jij je dat realiseert, beloof ik je, kom je vrij van religie. Kom je gewoon vrij van religie. Dat beloof ik je gewoon. Jij kan door dat te geloven, door te geloven dat Jezus alles voor jou heeft betaald, voor altijd in de aanwezigheid komen van de Vader. Zonder schroom, zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder onzekerheid, zonder angst, zonder wat dan ook, zonder twijfel. Hij lag puur en smetteloos als een rechtvaardig kind van de Allerhoogste. Dat is gewoon powerful. Weet je wat het betekent om rechtvaardig te zijn? Rechtvaardig betekent onschuldig. Kijk, als je te veroordelen bent, hè, verdoemenis, hè, daarom is er voorheen geen verdoemenis meer. Die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Romeinen 8 vers 1, geen verdoemenis meer. Verdoemenis betekent katakrima. En katakrima is een straf die volgt op krima. En krima, dat klinkt al een beetje als crime, hè, als misdaad. Misdaad is krima. En op krima volgt katakrima. Er volgt een straf op de misdaad. Dus als jij niet in Christus bent en jij bent van nature een zondaar, ben je als het ware een overtreder van de wet. Heb je de wet van God overtreden, ben je een zondaar. En dus is dat krima. Je bent in overtreding. Daarop hoort te volgen, als natuurlijk gevolg, katakrima. Wat is verdoemenis? Dat is veroordeling. Maar nu ben jij in Christus, als je Jezus hebt aangenomen als je Heer en Verlosser, waar we het over gaan hebben de komende weken. Als je Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser, dan word jij door de genade van Christus, door de genade van God, word jij gerechtvaardigd met Gods soort gerechtigheid. En wanneer jij dus voor het aangezicht van God verschijnt, dan kom jij daar niet meer in krima met een misdaad en volgt er voor jou ook geen katakrima, wat betekent verdoemenis, wat betekent straf, omdat jij gerechtvaardigd bent door het offer van koning Jezus. En rechtvaardiging betekent dikaio. En dikaio betekent onschuldig. Dus als jij voor het aangezicht van God verschijnt, door de genade, het geloof wat jij gesteld hebt in de genade, het offer van koning Jezus, ben jij niet meer katakrima te verdoemen. Nee, ben jij dikaio, ben jij onschuldig. De Satan, die lelijke, vieze, smerige slang, heeft helemaal niets meer tegen jou. Hij kan komen met aanklachten wat hij wil, maar het is elk handschrift dat tegen jou getuigd is uitgewist en aan het kruis genageld. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Jij bent nu een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Al waren je zonden als scharlaken, wassen ze witter dan de sneeuw en deed ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenk ze niet meer. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij jouw zonde van je weggedaan. En jij bent gewoon helemaal compleet nieuw, heilig, puur en smetteloos. En jij bent dikaio voor het aangezicht van God vanwege het offer van koning Jezus. En jij kan vrijmoedig komen tot de troon van de genade. Jij kan vrijmoedig komen in de aanwezigheid van de levende God. Het voorhangsel is gescheurd en je mag rennen en zo bij God als papa bij hem op schoot springen en zeggen: Vader, dank u wel voor uw goedheid en uw genade. En dank u wel dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden en dat u mij niet doet naar al mijn fouten en vader. Dank u wel dat ik onschuldig ben in uw aangezicht. Dikaio, alsof ik het nog nooit gezondig had. Ik ben compleet nieuw, squeaky clean, in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Daar worden we toch enthousiast van. Ik word hier enthousiast van en ik ben enorm opgebouwd. Ik hoop ook dat jij opgebouwd bent. En weet je, ga die Bijbelteksten zelf ook allemaal bestuderen. En als je vragen hebt, kun je ons altijd mailen natuurlijk op info@johantoet.com. Maar weet je, ga gewoon zelf hiermee aan de slag en ga ontdekken, weet je, hoe God jou ziet in Christus. Rechtvaardig, man. Rechtvaardig, broer, zus, wie je ook bent, wie luistert, God houdt van jou. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Ik hoop dat je van genoten hebt. Heel veel zegen. God bless. En tot snel. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Thursday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm continuing a series teaching on the authority of the believer. This is my Spanish version. This right here is my English version of this. And then we also have a study guide in English and in Spanish. And then we have this same teaching on USB DVDs, two sets of DVDs, one taken from my television program, one from a live meeting, and we also have CDs. We'll be advertising all of that at the end of the program today. So in the first 3 days of this week, I've just begun this series talking about the authority of the believer. And the first 2 days, we're kind of just trying to emphasize how important it is for you to recognize that we are in a battle, a spiritual battle, and that we have to take the authority that God has given us and resist the devil, or he won't flee from us. And then yesterday I started touching on the sovereignty of God, which I know that this is a hot issue with most people. This is like sacred that God is sovereign. Did you know that the NIV translation is what really popularized the sovereignty of God? They took the phrase Almighty God, God Almighty, and it was over 300 times in the NIV Bible that they translated that Sovereign Lord. And so they're the ones that really popularize the sovereignty. And I agree with God being sovereign. If you're going to use it the way the dictionary defines it, as being first in rank, order, or authority. But they are missing the fact that God delegated authority to us. And there's certain things under our authority. And if we don't use the authority that God has given us and resist the devil, well, then he won't flee from us. There are people thinking that God sovereignly makes them sick. God sovereignly made their marriage fall apart. That God sovereignly made their finances to where they're living in poverty. If you really believe that, well, then it just makes you passive. If God is the one who's doing all these things to you, well, then why resist? Why try and believe for anything? You could be going against God's will. God allowed it for a purpose. That is not true. I dealt with that some yesterday. But anyway, I know that this upsets a lot of people, but that is just wrong. And you cannot understand the true authority that God has given us and yet be at the same time accepting that God sovereignly controls everything. It just is a authority killer. It's a faith killer. It just allows you to just roll with the punches. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Let me turn over to Genesis chapter 1 and start talking about where all authority and power comes from. It comes from God. God is the source of all life, all power, all authority comes from God. And in Genesis chapter 1, it's the story of creation. And I'm not going to read every one of these verses, but if you read through the entire first chapter, every time God did something, he said, "Let there be light." He said, "Let the dry land appear." He said, "Let the earth bring forth grass and trees and herbs." He said, "Let us create the animals and the fish in the sea." And then in Genesis chapter 1, verse 26, "And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth." So in every one of these instances, God said is how he did things. You know, we'll often use symbolism and say God scooped up in his hands and formed this and flung the stars into space. But in truth, in reality, God didn't do anything. He spoke it into existence. That's how he releases his power and authority. And when he created man, it says right here, "Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion." The word dominion means authority, power. Right there, with his words, he gave dominion over this earth to physical human beings. Let me turn over to Psalms chapter 115 and verse 16 says, "The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth hath he given to the children of man." Man, that's a powerful statement right there. God created everything, and as creator, it's his by creation. He's the owner. But he gave the dominion over the earth right here in Genesis chapter 1, verse 26, to mankind. And here is another thing. This is essential for you understanding authority. And this is so different than the way people think today. It's so anti-American. Of course, this program's being seen all over the world. It's actually true all over the world. But in the United States where I live, boy, people's word has gotten to where it doesn't mean very much. You can sit there and promise anything. And if it doesn't work out the way you like, you just change. You can even break contracts. If you have a good lawyer, you can get out of it and stuff. People's word doesn't mean much. But that's not true with God. Man, the Bible says in Psalms 138, let me just read verse 1. He says, I will praise thee with my whole heart before the gods. Will I sing praise unto thee? I will worship towards thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above thy name. Man, I could give you many scriptures that talk about the name of Jesus is a strong tower. The people run unto it and say, at the name of Jesus, every knee is going to bow. Every tongue is going to confess out of Philippians chapter 2. The name of Jesus is awesome, and the word of God has been magnified above his name. Did you know a person's name is really no better than their word? If a person won't keep their word, well, then their name means nothing. But if a person keeps their word, well then, man, when you invoke their name, when you call on that, that means something. The word of God has been magnified above his name. Another passage on this is out of Hebrews in chapter 1, and this is powerful. In verse 1, it says, God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. And then this chapter just goes on to talk about how Jesus supersedes the word of angels, the word of prophets, the words of anybody else. He is the greatest way that God has ever communicated with us. And in verse 3, what I wanted you to see, it says he upholds or upholding all things by the word of his power. God spoke the worlds into existence. God said, let there be light. God said, let us make the sun, the moon, the stars, the dry land, the animals, the plants, and even us. He spoke everything into existence. And this says that all of creation is upheld by the integrity of his word. It says in Hebrews chapter 6, I believe it's around verse 18, it says, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. This says it's impossible for God to lie. People always ask, since God is God, is anything impossible to him? Yep, it's impossible for him to lie. It's impossible for him to fail. I guess technically he could lie, he could fail, but it's impossible because of his integrity. His integrity will not let him do it. It's impossible for God to lie. So when God says something, Psalms chapter 89, verse 34, he was talking about Israel and how that he was going to bring Israel back, even though he had promised that he was going to punish them and that there would be an exile. They would go into Babylon in captivity. He would bring them back, and he said, it's because my covenant will I not break nor alter the thing that has gone forth out of my lips. When God says something, it's a covenant. It's a binding contract. God never says, you have dominion. And then when mankind messes up, he says, well, that's not what I intended. I take my dominion back, and I'm going to fix this problem. Man, I hope you're tracking with me, because this is really important that you understand. He upholds everything by the power, the integrity of his word. I actually heard Oral Roberts one time teach and say that in a slice of white bread, just normal white bread, there is enough nuclear energy to power an ocean liner across the Atlantic and back. But nobody can break those atoms apart because they're held together by some invisible force. There are actually the same charged particles there. You know, when you put two positive ends of two different magnets together, they repel each other. You put two negatives together, they repel each other. And in the atoms, there are these positive charged particles that, according to all we know, they should be repelling each other. They should be flying apart. And yet there is some invisible force that holds atoms together so that we can only split unstable atoms like uranium, plutonium, and things like that. But in a regular slice of bread, there's enough nuclear energy. If we could somehow or another break those things apart, you could power an ocean liner across the Atlantic and back. What is it that holds them together? It's the integrity of His Word. God spoke those atoms. Every atom that's involved in this table, in this paper, in anything, in you and I, in creation, everything was spoken into existence by God's Word. And if He ever broke His Word, if He ever lied one time, the universe would fly apart. It would self-destruct. It is held together. It's upheld by the power of His Word. So the reason I'm emphasizing this is if you go back to Genesis in verse 26, He says, "Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." That includes the devil. He is a creep. God gave us authority and power, and He spoke it, and He cannot violate that. So if you understand everything I'm saying right here, now this begins to start giving some revelation about why the world is so out of whack. And people, again, who believe that God just sovereignly controls everything, they have to blame God and say it's God's will then that all of the rape, the murder, the plundering, the killing, the hatred, the lying, the strife, the sickness, the disease, wars, on and on and on. All of this must be God's will. God had to allow it. God did it. No, God didn't do it. God gave control of this earth to us. That verse I quoted out of Psalms 115, verse 16, "The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the sons of man." God gave you and I control, and God did not cause the mayhem, the murder, the terrible things that we see. Satan did that. And did you know where he got his power from? I'm going to say this, and I'm not going to have time today to totally defend it. I'll continue. That's the reason I'm really encouraging you to get these materials, because, man, I've just got more to say than what I can get said in one 30-minute program. But Satan got his power not from God, but from us. We were the gods of this world. Let me turn over and read that verse to you. This is out of Psalms chapter 82. Let me just jump down to verse 6. He says, "I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High." Did you know Jesus quoted this over in, I believe it was in John chapter 10. And Jesus was quoting this verse, and it says, "You are all gods." It's not capital G. It's not divine. We aren't God in the sense that God Almighty is God, but we are God of this earth is what that's referring to. When God created man, He gave us dominion and said, do with it what you want. Now, He gave us one restriction. And in Genesis chapter 2, verse 17, He says, "But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it, for in the day that you eat of it, you shall surely die." He only put one restriction on us. Outside of that, He says, the earth is yours. Do with it what you want. He gave it with no strings attached. Did you know today, most people, they always have strings attached to things. And if they give somebody authority, like in an employer-employee situation, they put limitations on it. And this is one of the things that I've had to deal with, that when I put people in my ministry in charge of certain things, I have to not only give them the responsibility, but then the authority to do it. Otherwise, if I come in and I'm micromanaging and stuff, it just hinders the whole thing. I actually gave one of my cars. I had a brand new car given to me. It was one of the very first real miracles, financial miracles that Jamie and I saw. And it was a brand new car. And after about 3 years, I had an employee that their car died and they needed a car. And I gave them my car. It was still a really nice car. It was the nicest car I'd ever owned up until that time. So I gave it to them. But they had so many needs, they didn't want to just be driving a nice car and have all of these other needs, So what they wanted to do was sell the car, buy a lesser car, and then pay off some of these other things that they had. But he felt bad about it because I'd given him this car. So he came to me and he told me what he wanted to do. And he says, would it be okay with you if I sold the car you gave me and got a lesser car and paid off some stuff? And I said, it's your car. I said, I signed it over to you. It's in your name. I said, you can do anything you want. I said, if you want to park it out front and charge $5 for people to hit it with a sledgehammer and make money, you can do anything you want to do with it. It's not my vehicle. But see, most people don't look at things that way, and they are fearful that, you know, maybe they are overstepping their bounds and stuff. But when I gave him that thing, my word, I said, it is your car and I will not back up. God is like that. When he said, you have dominion. I'm going to say some things here that, again, some people struggle with, but I'm encouraging you to open up your heart and receive this. When God said, you have dominion over this earth, he never intended for us to make Satan the god of this world. We're the ones who gave him that authority and power. That was not his will. He told us not to do it. But when we did it, God would not come down and break his word and say, this is not what I wanted. I'm taking back authority. I'm taking back dominion. If he had done that, the entire universe would self-implode. It would be destroyed because he holds all things together by the power of his word. God cannot lie. When he says in James chapter 4, verse 7, you submit yourselves therefore unto God, you resist the devil, and he will flee from you. When God says that, he just bound himself. In a sense, he tied his hands that God is not going to resist the devil for you. God is not going to resist sickness for you. He's not going to resist poverty for you. He's not going to resist depression for you. He gave you power and authority, and he cannot, he will not. You can say cannot or will not. It's the same thing. He is not going to violate the word that he spoke to you, and he is not going to come down and fix your mess without your involvement. You know, a scripture that I use often is Ephesians chapter 3, verse 20, where it says, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. And most people just put a period right there. And they will start talking about God can do anything. God is almighty. God is sovereign. God can do anything. That's not what that verse says. It says, now unto him who is able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us. If you don't have any power working in you, you limit what God can do. God cannot, or you could say will not, he is not going to operate outside of people. He flows through people. You can limit what God wants to do in your life. Psalms chapter 78, verse 41 is a verse that God spoke to me January the 31st, 2002. It literally changed my life. And it says there that they turned back and limited the Holy One of Israel. That right there says you can limit God. He has limited himself to flowing through people according to the power that works in us. He gave us dominion, and he would have been unjust to have just come down and have violated our free will. Adam and Eve, of their own free will, gave the power and the authority that God had given mankind. They gave it to the devil. They submitted themselves to the devil. And God would have been unjust. He would have been a liar to come down and just wipe it out and say, this is not what I intended. And so for 6,000 years, God has been working to change what we did, what Adam and Eve, our original parents, did. And man, I'm going to get to the point where Jesus became a man. And when that happened, that just changed everything. John chapter 4, verse 24 says, God is a spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. God was a spirit, and he gave authority to physical people. God didn't have a physical body, and so he did not have authority in the earth except as he spoke to people that had a physical body. And to the degree that they obeyed him, God could flow through them and do things. But the problem was God never found anybody who is totally yielded to him. We were all corrupted by sin. And so he was limited in what he could do because he had to flow through people. But when God became a man, now that changed everything because now Jesus had authority in this earth because of that physical body. He said this same thing in John chapter 5. I'm out of time today. I'll have to deal with that on another program. But when Jesus became a man, now the devil was hurting because God was not just a spirit. God now had a physical body, which gave him authority in heaven and in earth. And Jesus put it to the devil. And then right after his conquest of the devil, he turned around and shared that authority with us. And now that puts once again a position where we have to resist the devil. He can't fight directly against God. He's fighting against us through lies, deception. And when we overcome those by the truth is when we start seeing victory in our life. Man, I've just got a lot to say, and I ran out of time to say it. But I'd like to encourage you once again to please get this book, The Authority of the Believer. I have it in English and in Spanish. And then I have a CD and DVD. We also have USBs where you can get all of this, audio and video, on the USB. And then you can also go to our website and you can get all of this material free of charge if you desire to. Plus, we have all of these television programs archived. I'm telling you, you need to get this in its entirety. I can't say all of these things in one 30-minute broadcast and get all of this truth across. So I encourage you to please listen to our announcer. He's going to give you information about how to receive these products. And please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: In nummerie 14 vers 28. Nummerie 14 vers 28. Dit is een knaller. Nummerie 14 vers 28. Je mag hem even opzoeken. Ik kijk even dat ik hem in de NBV kan vinden. Heeft iemand de NBV bij de hand? Nee, jullie zijn allemaal al bekeerd. Nummerie 14 vers 28. Staat hij op scherm? Ah, kijk, super. Dit is nummerie 15. Nummerie 14. Kunnen bidden voor je oren. Heel goed, dankjewel. Lambert kan dat hebben van mij. Nou, even voor de context. God had gezegd, dat is het beloofde land. Het land wat ik u gegeven heb. Zie je, God spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Het beloofde land wat ik je gegeven heb. En wat zei het volk? Oh, we kunnen het niet innemen. God zegt, dat is het land. Het volk zei, we kunnen het niet innemen. En dan zegt God dit, zeg hun dit. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. Ik zal doen wat ik jou heb horen zeggen. In de HSV, daar staat, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. God doet wat jij zegt. Ja, dat kan je niet zeggen. Kan ik wel zeggen, staat erin. Ik zal doen wat ik jou heb horen zeggen. Dus, ben je aan het spreken tegen je berg of ben je aan het praten over je berg? En ben je aan het spreken tegen of ben je aan het tegenspreken? Ben je aan het tegenspreken? Begin te spreken in lijn met Gods woord. Amen. Dus in plaats van bijvoorbeeld met die baan, begint gewoon te spreken. Ik zal een prachtige nieuwe baan hebben. Ik ben gezegend. Ik zal de kop zijn en niet de staart. De Bijbel zegt, al de arbeid van mijn handen is gezegend. God zal voorzien in alles wat ik nodig heb. Goedheid en gunst zullen me volgen. De gunst van God is op mijn leven. Dat is wat je begint te spreken. Dat is wat je begint te spreken. En niet van, op mijn leeftijd nemen ze niemand aan. Nee, in hoge ouderdom zullen we fris en groen zijn. Zullen we vrucht dragen. Begin het woord te spreken. Amen. Zelfs in heel veel kerken waar de voorganger zal zeggen. Hier is harde grond. Mensen hier willen niet. Mensen hier luisteren niet. Mensen hier geven niet. Het is altijd niet, niet, niet, niet. Man, dan ben je geen voorganger. Dan ben je een afganger. Spreek het woord. Spreek het woord. Begin de dingen die niet zijn tot aan zijn te roepen. Amen. Begin gewoon te spreken. Prijs God dat ik in een geweldige, vrijgevige gemeente mag dienen. Dank jullie wel dat jullie zo hongerig zijn voor het woord. Je moet opletten wat er begint te veranderen als je mensen begint te bemoedigen in wie ze zijn in Christus. Amen.

0: Pika's. Wat verandert er? De woorden uit de mond. De woorden uit de mond. Begin te spreken. Begin gewoon te spreken. Daarom zegt in Job 22, wanneer je iets verklaart, wordt het voor je tot stand gebracht. Wanneer je iets verklaart, wordt het voor je tot stand gebracht. Halleluja. Jezus zegt, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Ik kom zo meteen terug op die andere dingen. Wie tegen deze berg zal zeggen. Nou, wat moet je doen met je berg? Er tegen spreken. Nou, Jezus zegt hier niet eens wie voor zijn berg zal bidden. Dat doen we heel vaak. In het Engels heb je een gezegde. A lot of people are praying while they ought to be saying. Heel veel mensen zijn aan het bidden terwijl ze horen te spreken. En voor sommige christenen is dit misschien een schok, maar Jezus gebruikte gebed nooit als aanval tegen de duivel. Hij gebruikte gebed voor intimiteit met God, met de Vader te praten, richting te ontvangen, gemeenschap met de Vader. En hij bad voor dingen, voor voedselvermenigvuldiging, hij dankte God ervoor. Maar als hij te maken had met de duivel, begon hij te spreken in gezag. Dus de duivel veroorzaakte die storm toen hij naar de man ging, bij de Gadarenen, die zwaar bezeten man. Jezus begon niet te bidden tegen de storm, maar begon te spreken. Storm, zwijg, wees stil. Want Jezus wist hoe je bergen moest verplaatsen. Bergen verplaats je door te spreken. Jezus sprak tegen de storm. Jezus sprak tegen ziekte. Jezus sprak tegen demonen. Dus jij hebt inderdaad autoriteit gekregen. Jij hebt autoriteit gekregen, de autoriteit van God. En jij moet gaan spreken. Jij moet gaan spreken. Dus ook voortaan begin je eigen geloof te gebruiken voor dingen. En begin te spreken tegen situaties. Begin te spreken. Geert, ben je klaar om een getuigenisje te geven? Je zit heel druk aantekeningen te maken, maar... Ik pak even de microfoon. Geert heeft even... Wie wil een getuigenis horen tussendoor? Een gaaf getuigenis. Kom, gaan we op het podium staan. Dan kunnen mensen hier goed zien. Go.
1: Ja? Ja. Okay. Ja. Ja, ik deelde vandaag iets op socials. En Tom die was er heel snel bij. Die zei, ja, gave getuigenis. Wil je hem delen? Dus dat ga ik nu maar even doen ook. Ik heb 3 jaar geleden had ik een zeer zwaar ernstige... Nee, dat viel reuze mee, man. Een huidaandoening, psoriasis. Dat kennen heel veel mensen, denk ik wel. Want volgens mij is het heel veel mensen hebben er last van. En ik had het op mijn beide knieën zitten. En ik ging naar de dokter. Ik was opgebouwd hier en geloofde. Ik moest weten waar ik tegen moest gaan spreken. Dus ik ging naar de dokter. Hij zei, ja, dat is psoriasis. Hij zegt, dat is... Ja, dat is gewoon chronisch. Dus daar moet je iets mee doen. Ja, dus ik zeg nou bedankt. Super. Ik weet wat ik kan doen. Dus ik ging naar huis en ik dacht, nee, dit is niet voor mij. Ik ga je tegen spreken. Dat was een van mijn eerste geloofsdingetjes, zeg maar. Om ervoor te gaan staan. En... Dus ik ging er tegen spreken. Elke keer als ik in de douche kwam, dan confronteerde het mij, zeg maar. Dus het stond ook elke keer in mijn, op mijn netvlies. Ik shit, hey, ja, het zit er nog, weet je wel. Maar ik ging gewoon met die teksten waar Jezus die boom vervloekte, ging ik aan de haal. En ik zei, ik vervloek jou, psoriasis, tot aan de wortel af. En elke keer als ik dan een beetje ongeloof ervaarde van... weet je, dat gebeurt niet. En dan sprak ik dat gewoon weer. En ik dacht, nee, dit gaat mij niet. En het geloof groeide en op een gegeven moment gewoon rustig in. Dus dan had ik een paar weken, sprak ik er helemaal niet tegen. Dan had ik helemaal geen last ervan. En dan kwam het weer ineens, zeg maar, dat ik het zag. En dacht ik, oh ja, ja. Ja, ik heb je vervloekt en je zal vervloekt zijn. Dus... En zo ging dat verder. En na 2 jaar... Ja, resultaat. Na 2 jaar, 1 knie. Deze knie, linkerknie, helemaal schoon. Het verbaasde mij ook. Ik denk, zo, serieus? Het werkt. Dus dat gaf moed, hè. En dus ik denk, nou...

0: naar die andere. En ik dacht, nou, dat is een lachertje, weet je. Dat gaat gewoon ook gebeuren. Dus, en zo is dat ook gebeurd. Nou, een jaar later, nu zijn we 3 jaar verder. En beide knietjes zijn weer helemaal gewoon strand klaar en helemaal ready.
1: Speciaal voor jullie in zijn korte broek hierheen gekomen. Halleluja. Maar zie je, mensen hebben een berg in hun leven. En hoe belangrijk is het als ze leren om te spreken? Om ze te leren om te spreken ertegen. En weet je, we hebben ook op onze bijbelschool allerlei studenten met allerlei bergen. En voor de een is het afwijzing, voor de ander is het dit en voor de ander is het dat. Maar als ze hun geloof beginnen te gebruiken. En het is niet inderdaad dat van de een op de andere dag. Maar je blijft staan in geloof. Amen. Dus tegen deze berg zal zeggen. Zal zeggen. Dus daarom, ik wil je uitdagen. Begin te spreken in geloof tegen jouw berg. Tegen deze berg. Tegen deze berg. Nou, dat is nummer 8. Het maakt niet uit wat de berg is. Jezus pakt niet een molshoop als voorbeeld. Hij pakt een berg. Een berg is iets waarvan je niet kan voorstellen dat het verdwijnt. Tenzij je in Nederland woont en nooit uit Nederland bent geweest, heb je nooit een berg gezien. Dus we hebben wat dat betreft heel veel geloof in ons land. Maar je ziet al hoe verder naar Limburg gaat, hoe meer het afneemt. Hè? Hebben jullie het ook wel eens opgevallen? Maar een berg, als je naar een berg kijkt, wie houdt ervan om in de bergen te zijn? Mensen die, wow. Een berg kan je niet voorstellen dat zo'n ding verdwijnt. Dus Jezus pakt juist iets waarvan je niet kan voorstellen dat het verdwijnt. En daar begint de eerste geloofstap. Mensen kunnen zich niet voorstellen dat het verdwijnt. En daarom moet je eerst geloof gaan bouwen. Wie tegen deze berg zal zeggen? Het is een gigantisch obstakel. Het is een gigantisch obstakel. We waren op vakantie een tijd geleden en toen waren alleen Matthew en Seth. En Matthew die wilde, we hebben thuis geen televisie, dus hij wilde daar televisie kijken. En er was daar een natuurprogramma. En ik zat een beetje zijlings mee te luisteren. En het ging over de oceaan, hoe diep die was. En op een gegeven moment zei die presentatrice, die zei, de oceaan is zo diep dat de grootste berg ter wereld, de Mount Everest, past in het diepste punt van de oceaan en is heel de berg verdwenen. En ik zei, dat wist ik al. Want Jezus zegt dat je tegen een berg kan zeggen en dat die in de zee zal verdwijnen. Halleluja. Amen. Dus de grootste berg, er is altijd een zee diep genoeg voor jouw berg. Amen. Wie tegen deze berg? Nou, dus soms heb je bergen. Of komt de duivel met aanval? Toen we, op een gegeven moment gingen we, was in de coronacrisis, toen ik gaf onderwijs op onze tweedejaars bijbelschool over demonie en bevrijding. En omdat heel veel kerken dichtgingen, heel veel samenkomsten, heel veel dingen gingen niet door, zeiden we nou, we gaan die lessen uitgebreider doen. 7 of 8 avonden geloof ik, ik weet niet precies hoeveel ik heb gedaan. En we gaan ze online zetten. En ze gaan gewoon iedereen ermee zegenen met het onderwijs die dat we volgen. Nou, die week, ik geloof, die storm in Marcus was een demonische storm. En die week was er een storm hier. En was midden in de nacht, was mij 2 uur 's nachts. En ik werd gebeld door de beveiliging van, er zit uiteraard een alarmsysteem op het gebouw. En de stroom was eraf. En we hebben een elektrische voordeur, dus de stroom was eraf. En als de stroom eraf is, soms doen inbrekers dat, knippen de stroom eraf, zodat het alarm niet afgaat of de camera's niet opnemen of wat dan ook. Alleen wordt meteen doorgeschakeld. Dus ik werd gebeld 's nachts. Hey, de stroom ligt eraf. Dus ik ging kijken. Het was 2 uur 's nachts, 2:30 's nachts volgens mij. En was rot weer. Regen, loeiharde wind. Maar ik kon ook de deur niet binnen, omdat er elektrische deur was en de stroom lag eraf. Dus ik dacht, nou, het bliksem is waarschijnlijk ingeslagen. Ik scheen wat rond met een zaklamp door de ramen. Ik zag niemand. Ik dacht, we kijken morgen wel. En dus de volgende ochtend ging ik hierheen en ik haalde een sleutel van die andere deur, dat via de achterdeur naar binnen konden. En Casper was erbij, Casper zit hier. En ik doe die deur open en ik stap naar binnen en ik sta tot en met mijn enkels in het water. En dat was het moment dat ik dacht, dit is niet goed. En ik moest echt door het water waden en je ziet het nu niet goed. Maar hier aan de binnenkant van het pand loopt een hele dikke buis en de afvoer van al het regenwater is inwendig. En die buis, die was helemaal vol regenwater. En al het regenwater, dat op heel dit platte dak ligt, dat 100 vierkante meters is. Die buis, die was naar beneden gevallen. Op onze cameratemperatuur, of op onze camera's, op onze op ons whiteboard. En al het water van heel het dak was hier naar binnen gelopen. Dus het water stond zo diep. Vloerbedekking dreef rond. Lampen stonden in het water. Alles was helemaal nat. En dus ik liep naar binnen en ik wist, dit is niet goed. Dit is niet goed. En je loopt naar binnen, en eerst met een zaklamp. En natuurlijk, de stroom klapte er constant af, omdat alles stond onder water. En je schijnt rond met een zaklamp en je ziet kapotte camera's op de grond liggen. Statieven kapot, overal water, vloerbedekking die ronddrijft. En dan denk je, oh nee. En in het natuurlijke denk je, dit gaat heel veel geld kosten. En ik weet hoe lang we erover gedaan hebben toen om het op te bouwen. En in het begin, en voor hoeveel duizenden, tienduizenden euro's aan apparatuur er binnen stond. En dan komt het erop aan wat je zegt. Wat je zegt. En in het natuurlijke, als je wandelt naar je gevoel, zou je om gebed vragen. Maar we wandelen niet naar gevoel. Weet je, je moet je gevoel vertellen wat je gelooft. Amen. En niet je geloof wat je voelt. Dus op een gegeven moment hadden we weer wat licht. Konden we hier binnenkijken. De schade was echt gigantisch. Nou, er waren gelukkig mensen hoorden van. Snel kwamen vrijwilligers. En alles moest uit het water gehaald worden. En eigenlijk binnen, denk 2,5, 3 uur of zo, hè, Casper. Was deze hele zaal was weer een kale loods. Geen vloerbedekking. Alles was eruit getrokken. Alle apparatuur was eruit. Die lampen aan de zijkant. Alles was kapot. En op dat soort momenten, als je daar niet oppast, denk je. En dan ga je zeggen, oh nee, dit gaat veel geld kosten. Oh nee, we hebben 10.000 euro schade. Oh nee, als dit maar goed komt. En dan moet je op je tong bijten en zeg je, we zullen uitsluitend omhoog gaan, nooit omlaag. Oh nee. God zal alle dingen ten goede keren. En je begint te spreken. En je begint te spreken. En mensen zijn er van, oh, sommige mensen zeggen meteen, oh nee, de verzekering zal niks vergoeden. Of oh nee, het is allemaal afgeschreven. Of oh nee, dit. Oh. Nee, wat je zegt. Wat je zegt. Dus we gingen in geloof staan om de beter uit te komen. Om er beter uit te komen. Om er met gewin uit te komen. Dus we hadden alles leeggemaakt. Op een gegeven moment die man van de verzekering kwam langs. En we spraken gewoon uit. We zullen gunst hebben bij de verzekering. We zullen gunst hebben. En die man komt langs. En het is een katholieke broeder. En hij vond het mooi wat we deden. En op een gegeven moment zegt hij, weet je wat? Hij zegt, we rekenen geen afschrijving. We vroegen ten eerste alles voor 100%. Hij zegt, ten tweede zijn er dingen waar je over twijfelt. Hij zegt, als je erover twijfelt, maar het is wel ergens nat geworden. Weet je, schrijf ook maar gewoon op. En hij begint gewoon enorm vrijgevig mee te helpen. Zeg gewoon eerlijk, hij begint enorm vrijgevig mee te helpen. En ondertussen begonnen mensen, we hadden nergens om gevraagd. Mensen begonnen giften over te maken. Aan het eind van het liedje waren we beter af. Waren we beter af. De verzekering vergoeden voor 100%, zelfs dingen die niet kapot waren. Die man zei, ja, misschien gaat het in de toekomst nog een keer kapot. Hier kan je het. En aan het eind van het liedje waren we beter af, waren we meer gezegend daarvoor. Maar het heeft te maken, je zal hebben wat je zegt. Dus je kan met allerlei bergen. Weet je, je kan s'avonds naar bed gaan, niks aan de hand. Volgende ochtend dit natuurlijke meer dan 20.000 euro schade. Het schaderapport kwam meer dan 20.000 euro uit. Dan heb je een berg. Amen. Dan heb je een berg. Maar we hebben ook iets anders. We hebben geloof in God. Amen. We hebben het geloof van God. En we kunnen spreken. En wat gebeurt er met die berg? Die zal verplaatsen. Halleluja. Jij kan hebben. Want voorwaar ik zeg, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven. Dat wat hij zegt. En hij zal hebben wat hij zegt. Mooi is, in het Engelse staat hier, staat whatsoever. Whatsoever. Hier staat whosoever en hier staat whatsoever. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar je kan het toch, het gaat toch niet daarover? Jawel. Als jij een whosoever bent en waar je tegen spreekt gaat over een whatsoever, valt het eronder. Amen. Wie is hier een whosoever? Oké, wie heeft hier een whatsoever in zijn leven? Amen. A whosoever can have a whatsoever. Amen. Wie dan ook kan wat dan ook hebben. Afhankelijk van wat je zegt. Amen. Het geldt voor alles. Wat dan ook. Wat dan ook. Toen we met Frontrunner starten, vroegen mensen, wat is je visie? Ik zei, we gaan mensen in dienst nemen. We gaan dit. En heel veel andere bedieningen zeiden, in Nederland kan je geen mensen in dienst nemen. Je kan alleen maar werken met vrijwilligers. In Nederland is er geen geld om mensen op de payroll te zetten. En dat is wat ze zeggen. En dat is precies wat ze hebben. Maar wij hebben 12, 13 mensen in dienst. Gewoon een normaal salaris. Voltijd in dienst. Niet 12 mensen met 1 uur in de week. Wat is het verschil? Wat we geloven en wat we zeggen. Wat we geloven en wat we zeggen. Oh, whosoever can ever whatsoever. Zij zouden precies hetzelfde kunnen hebben. Ik zeg altijd, de mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. De mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. We hebben nu een nieuw pand waar we mee bezig zijn. We hebben grond aangekocht. Hebben. Prachtlocatie, toplocatie. De mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. Waarom zit er één al jarenlang in een oude school of in een buurthuis? Waar de vloerbedekking stinkt naar kattenpis. Nou, het heeft te maken met whosoever en whatsoever. Het heeft te maken met wat ze geloven en wat ze zeggen. Wie tegen deze berg zal zeggen wat opgeven in de zee geworpen, niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt. De Engelse vertaling zegt, but shall believe those things which he said. Waar heb je weer die dingen? Het gaat allemaal over dingen. Ja, de dingen die je zegt. Amen. Het geloof is de zekerheid van de dingen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Halleluja. Dus begin je geloof te gebruiken voor dingen. Zeg eens, ik ga mijn geloof gebruiken voor dingen. Zie je dat getuigenis wat ik vertelde met een fiets? Dat was iets om te starten. Fem zei nog iets. Femke zei tegen me wat me raakte. Zei ik van, ook met getuigenissen. Je kan grote getuigenissen vertellen. Maar Fem zei altijd, mij hielp het meeste de kleine getuigenissen. Want je kan getuigenissen vertellen van gigantische bedragen. Maar als mensen daar niet zitten, dan begin je gewoon met kleine dingen. Amen. Kleine dingen. En God wil voorzien in allerlei dingen. Kleine, weet je, ik was met... Het is gewoon grappig. Ik was met Femke en Matthew en Seth waren we in het zwembad afgelopen zomer op vakantie. En dat zwembad was helemaal bomvol. En het was super druk. En er waren een paar van die rubberen speeldingen, zo'n bootje en zo'n. En er waren honderden mensen en er waren 3 van die dingen. Nou, ik hou niet van bergen beklimmen. Maar Matthew wilde graag zo'n ding. En ik heb geen zin om dan 30 baantjes achter iemand aan te trekken in de hoop dat hij me een keer loslaat. En ik heb ook geen zin om dan te gaan vragen. Want ze, dus ik zei in het bad en ik zei gewoon, Heer, weet je, ik bid dat we zo'n ding krijgen. Ik gebied zo'n ding naar me toe te komen in Jezus' naam. 5 seconden later zwemt er iemand langs met zo'n ding. Boem, geeft hem aan mij. Ik zei, halleluja. Het is een ding. Amen. Is God daarin geïnteresseerd? Ja. Want je kan het voor van alles en nog wat gebruiken. Dus we hebben getuigenissen voor, van kleine dingen. Tot grote dingen. Vorig jaar hadden we in 1 keer 100.000 euro extra nodig in 1 week. En ik zat te bidden en boem, ik voelde het geloof in mijn hart. Ik zeg in de naam van de Heer Jezus Christus, ik groeit 100.000 euro naar me toe te komen. Die week komt er iemand naartoe en zegt, hey, God heeft me gezegd 100.000 euro te geven. Boem, geef me 100.000 euro. Tijd verder, er is nog wel een ander grappig aspect aan vast over groei en geloof. We hadden 3 keer een gift van 50.000 gehad. En toen dacht ik, dit gaat niet goed, mijn geloof blijft hangen bij 50.000. Zie je? Dus toen we 100.000, zei ik, heer, ik geloof voor 100.000. En toen dacht ik ga niet 3 keer bij 100.000 blijven hangen. Dus de eerste van de keer dat we verder waren met bezig met het pand, hadden we iets van 300.000 of 350.000 nodig. Toen zei ik, heer, ik geloof dit keer voor een gift van in 1 keer minimaal van 250.000 euro. En verder alleen naar 1 vriend van mij gehad. Ik zeg, gewoon als getuigenis. Ik zei, iemand gaat me deze week 250.000 euro geven. Of meer. Die week komt er iemand naar me toe. Zegt, God heeft gezegd dat ik je 300.000 euro moet geven. Boem, geeft in 1 keer 300.000 euro. Dus het werkt met kleine dingen. Het werkt met grote dingen. Amen. Dat is best veel geld, hè? Er zijn dagen dat ik het niet verdien, Peter. Het zijn er niet veel, maar ze zitten ertussen. Dat is leuk om religieuze mensen te irriteren. Weet je, de Bijbel zegt, wie wil er hier gezegend zijn? Oké. Okay. Een van de dingen waar je mee te maken hebt, is jaloezie van mensen. Jaloezie. Ik heb zelf een groot wonder ontvangen. Oké, dit is gewoon wie wil nog een getuigenis? Dit is vers. Oké. Nou, ik kan ook wat credits geven aan mensen in de zaal, maar 2 jaar, de auto die ik nu nog rijd, heb ik door geloof ontvangen. Ik ging in geloof staan voor een BMW. Ik had een BMW 3-serie. Op een gegeven moment zei God tegen me, vanavond ga ik je auto geven, komt iemand naar de dienst naar me toe. En jullie kennen dat verhaal, dat heb ik denk ik hier wel verteld. Die zei, God heeft gezegd, een nieuwe auto, zoek er maar een uit. Ik heb die auto 3,5, 4 jaar gereden, heel veel mee gereden. En 2 jaar terug legde God op mijn hart om een auto te geven aan een voorganger die geen auto had. En had een 7-persoons auto nodig voor zijn gezin of zijn andere auto was kapot. En had geen geld voor een auto. En God legde op mijn hart, koop een auto voor hem. Dus we gingen een auto voor hem uitzoeken. En ik wilde iets goeds, waar hij jarenlang mee gezet zijn. Dus we besloten om een 7-persoons BMW te kopen voor hem. En die kochten we en die gaven we weg, zaaiden we in zijn leven. En John die hier zit, John wil even je hand opsteken, weet de mensen wie je bent. Dan gaat iedereen na de dienst naar je toe voor profetisch hoor. Maar John wist van niks. En de volgende ochtend, dus ik had die BMW weggegeven. Volgende ochtend stuurt hij me een appje. Ik heb hem nog, voiceberichtje. Hé, ik had vannacht een droom over je. En in mijn droom gaf iemand jou een nieuwe BMW. Splitsplint een nieuwe BMW.
2: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
4: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: En hij, dus de ene moment geef ik weg, boom. Dat was het profetisch woord. Dat was 2 jaar terug, volgens mij. 2 jaar terug, hè. En met bidden en vasten, ook aan bidden en vasten ben. Op een gegeven moment, God laat soms bizarre dingen zien. Krijg ik een visioen of een beeld, gewoon een heel kort beeld, een flits. Waarin ik in een BMW 7-serie zit. BMW 7-serie is top of the line van BMW. En het was gewoon helder in mijn geest. En ik zei, Heer, wat wilt u? Moet ik zijn auto kopen? En God zei, nee, ik ga je er een geven. Ik kan je nog brengen naar de medewerker, toen Maas werkte. We hadden het erover. Ik zei, God heeft me dit laten zien. Hij zei, ga je er een kopen? Ik zei, nee, God gaat me er een geven. En verder niks mee gedaan. 2 jaar later. En de laatste tijd wist ik, hey, het is tijd om dat op te pakken. Het is tijd om het op te pakken. Want God herinner me er weer aan dat beeld. Dus ik zei, Heer, ik ga u geloven voor een BMW 7-serie. We gaan geen bergen beklimmen. We gaan er even plaatsen. Ik ga u geloven voor een BMW 7-serie. Dus waarom? Omdat ten eerste had ik een profetisch woord. Ik had een BMW gezaaid. En als je een BMW gaat zaaien, wat ga je dan oogsten? Een BMW. Ik had een 2-serie gezaaid. Een 2-serie Grand Coupé. Maar alles wat je zaait komt vermenigvuldig naar je toe. Dus van 2 naar 7. Amen. Maar serieus, ik had 2 keer gezien in een beeld, profetisch woord. Ik zei, Heer, ik ga u ervoor geloven. Ik geloof u voor een BMW 7-serie, dat iemand die geeft. En toen dacht ik, denk, ja, welke wil ik dan? En dan kom ik zo meteen met mijn volgende punt. Deze berg. Wie tegen deze berg? Je geloof moet specifiek zijn. Jij zet je geloof specifiek in voor je huidziekte op je knieën. Specifiek. Als mensen naar mij toe komen, even een zijspoortje voor genezing en zeggen, waarvoor heb je genezen? Voor allerlei dingen. Zeg ik, nee, we beginnen 1 voor 1. We gaan ons geloof specifiek toepassen. Sommige mensen hebben een grote beurt nodig van de Heer. Maar je doet 1 voor 1. Amen. Want dan kunnen ze gewoon geloof ergens op targeten. Dus ik zei, nou, welke wil ik dan? En toen dacht ik, dan wil ik ook gewoon de dikste die er is. Amen. Twee amens, de rest denkt. Nou, dat is een BMW 750 of een BMW 760. Een 8-cylinder of een 12-cylinder. En dus ik zei, heer, ik geloof u daarvoor. En op een gegeven moment komt er iemand naar me toe. En die zegt, joh, God heeft op mijn hart gelegd om je een BMW 760 te geven. En hij zei, toen God op mijn hart legde, dit was zo gek. Gewoon zo over de top. Hij zei die heer, ik moet een bevestiging hebben. Toen kwam er een profeet. En die zei tegen hem, hey, God heeft op je hart gelegd om een BMW 760 te geven. Doe het. En God spreekt precies dat ding aan. En hij komt naar me toe. Hij zegt, God heeft op mijn hart gelegd om een BMW 760. Zoek er maar een uit en ik betaal hem. Halleluja. Dus nu zijn we gezegend met een BMW 760. Volgende week komt hij aan. Nou, ik had in mijn stories had ik een fotootje gedeeld van, hey, deze auto hebben we gekregen. Gewoon om te getuigen. En om te getuigen van de goedheid van God. Want God is goed, amen. En ik geloof dat de tijd over is. Dat predikers in hele oude auto's aan moeten komen rijden. En moeite moeten hebben om een gezin te voeden. Dat is niet de wil van God. Dat is een slecht getuigenis, ook over al die kinderen. Weet je niet hoeveel kinderen er zijn die niks te maken willen met God of de bediening? Omdat ze opgegroeid zijn in een huis waar altijd tekort was. Waar nooit eten was. Waar ze nooit op vakantie konden. Want ze dienden God. Nee, als je God dient, ben je de kop en niet de staart. Amen, ben je gezegend. Dus, dat is gewoon om te getuigen. En ten tweede, ik hoorde ooit een prediker zeggen. En die zei van, joh, ik zal het zelf maar gewoon zeggen. Ik heb dit en dit. Voor het geval dat iemand een exposed video over me wil maken. Ik heb van de mensen die zo'n exposed video. Dan hebben ze zo'n videootje. Dit is zijn huis. En dan staan ze zijn huis te filmen. En dit is zijn auto. Kan jou het schelen waar die woont? Kan jou het schelen waar die rijdt? Ze verdwaan toch ook niet bij jou zo voor je huis? Dit is zijn huis. Dit is zijn auto. Dus hij zei, nou weet je wat, ik vertel het gewoon. Hoef je geen video over me te maken. Dus aan iedereen die live kijkt, ik vertel het je gewoon. Hoef je er geen video over te maken. Amen. Het ding is gekregen door de zegen. Amen. Halleluja. Halleluja. Je moet God geloven. Amen. En je geloof stretch je. Weet je, de grootste gift die we tot nu toe in één keer hebben gehad is 3 ton. Maar ik geloof God voor 1 miljoen. Ik geloof gewoon dat iemand naar me toe gaat komen en zegt, God heeft gezegd dat ik je 1 miljoen moet geven. Niet aan mij persoonlijk, aan de bediening. We zijn het werk van de bediening aan het bouwen. Ik geloof God voor miljoenen. Zie je, nou beginnen we mensen een beetje kwijt te raken. Maar het is tijd om klein denken achter ons te laten in Nederland. Amen. Dat we dingen groot gaan doen voor God. Ik geloof God voor tonnen en miljoenen. Want de Bijbel zegt, het vermogen van de heidenvolk is voor de rechtvaardige. Amen. En van mij is het zilver en het goud, spreekt de Heer. En de glorie van het toekomstig huis zal beter zijn als het voorgaande huis. Amen. Halleluja. Prijs God. Deze berg. Dus wees specifiek. Marjon had ook een gaaf getuigenis met Raf. Wil je het zelf vertellen, Marjon, of zal ik het doen? Wil jij het doen? Raf is het zoontje van Arjen en Marjon.
5: Ja, klopt. Raf van ons is 5. En die had een week of 2 geleden heel de week al koorts. En we spraken wel tegen die koorts en die stuurden we weg. Maar het ging niet weg. Dus we dachten, nou ja, weet je, we moeten nog aan ons geloof werken. Totdat hij op vrijdagmorgen uit bed kwam en hij kon niet meer lopen. Dus ik dacht, nou, dat is niet goed. Hij moest heel erg huilen, had heel veel pijn. En ik dacht, nou ja, wat is dit nu weer? Dus wij hebben gebeden voor hem. En weer tegen die koorts gesproken en dat hij weer zou kunnen lopen. Maar goed, het was niet gelijk zichtbaar. Dus toen dacht ik van, ja, toch maar even naar de dokter. Want ja, dit voelt niet fijn. Dus toen zijn we naar de huisarts geweest. Werden we niet echt geholpen. Dus 's avonds uiteindelijk op de huisartsenpost terechtgekomen. Die vertelde ons wat het was. En ik kan nu even zo niet meer zeggen wat het was. Maar het had volgens hun te maken met een virus wat op zijn gewrichten geslagen was. En daardoor kon hij niet meer lopen. Dus, maar doordat we wisten wat het was, hebben we het gewoon bij de naam genoemd en weggestuurd in Jezus' naam. En van de een op de andere moment komt hij weer lopen en heb ik gevoetbald met hem. En dus, dat is geweldig, ja.
1: Amen. Dat is een hele specifieke naam inderdaad. Maar zo zie je, Soms moet je specifiek worden. Amen. Deze berg. En wat doe je met die berg? Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. In andere woorden, jij vertelt die berg wat er moet gebeuren. Amen. Jij vertelt wat er moet gebeuren. Jij vertelt wat er moet gebeuren. Jij verklaart over omstandigheden. Jij verklaart over dingen. Toen ik, denk een maand of 5, 6 terug was ik... Ik was thuis, ik denk dat zaterdag, of het was een vrijdagavond of zo, ik weet niet precies. Ik was aan het sporten in een... In onze garage heb ik een sportschooltje gemaakt. En ik was aan het sporten samen met Matthew. En tenminste, Matthew die zit erbij en die telt. 1, 6, 10, 8 en is die klaar. En op een gegeven moment kwam Fem kwam de schuur binnen. En ze kwam met Seth in de arm en allemaal bloed. En Seth die kon toen net lopen en die had geprobeerd zich aan een... krukje vast te pakken. Alleen hij was onder het krukje vooruitgeschoven. En hij had 2 tanden. En 1 van die tanden was op die kruk gekomen. En die was uitgescheurd. Dus die tand stond recht op zijn tandvlees. Nou, Fem is tandartsassistente geweest. Dus die wist wel, dit is niet goed. Ik was geen tandartsassistent geweest. En ik wist ook, dit is niet goed. Voor sommige dingen hoef je niet gestudeerd te hebben. Amen. Als een tand zo staat in plaats van zo. In ieder geval... We begonnen gewoon te bidden voor hem. En we spraken genezing uit. En uiteindelijk, hij kalmeerde. En we legden hem op bed. Het was s'avonds laat. Toch. En dus ik zei, weet je, spreek er gewoon uit. Dat die tand, dat vlees, dat die tand gaat recht. Die vlees gaat dichtgroeien in Jezus' naam. En uiteindelijk, die tand, die is recht gegroeid. Het vlees is helemaal dichtgegaan. En je ziet er helemaal niks van. En Fem was zelfs zondag nog naar de tandarts geweest voor de zekerheid. In de tandarts ook van, oh, maar dit gaat nooit meer goed vastkomen. Jawel, het zit zo vast, dus ik weet niet wat. Dit zal nooit meer rechtkomen. Jawel, het zit hartstikke recht. Halleluja. Je zal hebben wat je zegt. Amen. Tegen deze berg. Dus jij vertelt wat er moet gebeuren. Nou, waar vaak kritiek op komt op dit soort onderwijs, zeggen ze, ja, het is allemaal maar de maakbaarheid van het evangelie. Mensen denken dat ze alles maar kunnen maken. En dat de mens centraal staat. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Je gebruikt gewoon je God gegeven autoriteit. En je ontvangt de zegeningen die God voor jou heeft. Weet je wat nederig zijn is? Is gewoon ontvangen wat God voor je heeft. Hoogmoed is wat Jezus zegt. Dit is wat ik wil dat je doet. En jij zegt, nee hoor, want dan is het te veel maakbaarheid. Houd toch op. Ja... Altijd die boodschap over genezing waar de mens centraal staat. De goedheid van God staat centraal. En de duivel is een leugenaar. Het is de duivel die mensen ziek maakt. Je houdt mensen gewoon onder een binding van de duivel. Amen. Nou, nederigheid is je onderwerp aan God. Dus als God het zegt, is het zo. Dus heel veel christenen hebben tegenover. Kijk, zij denken dat nederigheid is zeggen, oh nee hoor Heer, dat hoeft niet. Maar als God zegt, ik wil dat je dit hebt, of ik wil dat je dit doet, dan is het nederig om dat te doen, en het is hoogmoedig om het niet te doen. Want dan ben je beter aan het weten dan God. Amen. Dus nederig zijn is gewoon zeggen, Heer, ik doe het zoals u zegt, ik doe wat u zegt, ik geloof wat u zegt. Dat is nederig zijn. Hoogmoedig zijn is je eigen standpunt innemen tegenover Gods woord. Ook al is het met allerlei religieuze dingen. Wie tegen deze berg zal zeggen. Dus jij vertelt wat er moet gebeuren. En niet zal twijfelen. En niet zal twijfelen. En niet zal twijfelen. Hier hebben we een hele avond over gehad. Dus hier wil ik het niet te lang over hebben. Maar Jezus zegt dat wanneer je zegt tegen de berg. Moet je niet twijfelen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Nou, je hoorde net ook. Onder andere het getuigenis, die aanval van twijfel komt. Amen. Toen ik hier met mijn knieën bijna in het water liep, ja, om te twijfelen, te zeggen, oh nee, dit komt niet goed. Die aanval, die verleiding is heel groot. Maar er zit een verschil tussen twijfelen in je hoofd en twijfelen in je hart. Verleid worden om te twijfelen met je hoofd is niet hetzelfde als twijfelen met je hart. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dus... je moet uit die dimensie van je verstand komen, van je emotie. En naar je geest. En vanuit je geest gaan functioneren. Amen. Niet zal twijfelen. maar zal geloven. Maar zal geloven. Halleluja. Zijn er gelovigen in de zaal? Halleluja. Maar zal geloven. Geloof is de sleutel. Heb geloof. Heb geloof. Nou, niet zomaar spreken, maar spreken met geloof. En als die boodschap werkt, je kan toch niet zeggen, morgen heb ik een rode Ferrari. Die boodschap werkt prima, jij werkt niet. Niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven. Hoe komt geloof? Door het horen en het horen van het woord van God. Amen. Of door specifieke leiding, instructies van God. Ik kon God geloven voor die auto, omdat ik twee keer een beeld van had gezien, een profetisch woord. Geloof komt door het horen wat God zegt. Amen. Maar zal geloven. Sommigen zeggen, ja, maar ik heb dat spreken geprobeerd, maar het werkt niet. Jezus zegt niet, voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg probeert te zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En het probeert in zijn hart. En zal geloven dat wat hij probeert. Er zit een verschil tussen proberen en geloven. Amen, heb ik uitgelegd. Met verwar dit niet met geloof. Sommige mensen zeggen, maar ik voel het nog. Maar Jezus zegt niet, voorwaar ik zeg u, wie zal voelen dat de berg opgeheven is en in de zee geworpen is. Nee, je twijfelt niet in je geest, maar je gelooft dat wat je zegt gebeuren zal. Er staat ook niet, het zal hem gebeuren wat hij probeert. Er staat niet, het zal hem gebeuren wat hij voelt. Wat gebeurt? Wat je gelooft, niet wat je voelt. Dus, vertel je gevoel wat je gelooft. En niet je geloof wat je voelt. Amen. Hij heeft meteen een poster ervan gemaakt op Facebook. Kijk eens aan. Halleluja. Maar ik vertel mijn gevoel wat ik geloof. Als ik aangevallen word met ziekte, begin ik mijn gevoel te vertellen wat ik geloof. Door zijn striemen ben ik genezen. Halleluja. En niet mijn geloof. Ja, de Bijbel zegt wel door zijn striemen ben ik genezen. Maar ik voel me. Hé, waar heb je de rangorde staan? Maar zo geloven. Dus jij zegt, wanneer je spreekt, moet je geloven. In andere woorden, je moet geloof hebben dus voordat je spreekt. Dus je moet eerst geloof bouwen. Je moet eerst geloof bouwen. Want wanneer je spreekt, moet je geloof hebben. Je gelooft wanneer je spreekt. Je kan ook spreken om geloof te bouwen. Als je het niet inderdaad verward met geloof hebben meteen. Met sommige dingen. Kijk, gaaf getuigenis, we hadden een bevrijdingsdienst. Volgens mij was het de ene laatste bevrijdingsdienst. En er waren ouders die hadden een jongetje gebracht. Ik weet niet eens waarvoor. Volgens mij was het jongetje een jaar of 10 oud. En tijdens de dienst begon hij te manifesteren. En die demonen namen hem helemaal over. En op een gegeven moment kon hij alleen nog maar zo. Hij stond woedend. Zo stond hij voor zich uit te kijken. Normaal gesproken een heel lief jongetje. En die ouders die schrokken gewoon wat daar gebeurde. Dus die wisten totaal niet wat ze met dat jongetje aan moesten. En dat jongetje reageerde nergens meer op. Dus uiteindelijk een paar mensen van onze ministerteams gingen voor hem heen, baden, zagen verder geen resultaat. Op een gegeven moment, ik liep door de zaal te bedienen. Toen kwam ik helemaal achterin, stond er helemaal achterin. En dat jongetje was bij die zwarte paal bij ons in de lobby. Zo stond hij met zijn rug tegen die paal, naar de muur te staren. En mensen kon iets zeggen tegen hem, hij reageerde helemaal nergens op. Hij reageerde niet op zijn naam, op niks. Dus ik werd erbij gehaald. En zeker omdat het nog eens een keer een kindje is, is het nog extra gevoelig. Dus wat deed ik? Gewoon geloven en spreken en me niet laten leiden door wat ik zie. Dus ik zei, gewoon terwijl het jongetje zo stond. Ik zei, in de naam van de Heer Jezus Christus, demon, ga uit hem weg. En ik liep weg. En hij bleef gewoon zo staan. Zwaar manifesteren. En de volgende dag mailden zijn ouders, hij is compleet vrij. Compleet vrij. Maar je wandelt niet naar zicht. We hebben gesproken in gezag. We hebben gezegd dat die berg weg moest gaan. We hebben gezegd dat die man weg moest gaan. En dat geloof is aan het werk. Dat is geloof is aan het werk. En je gelooft dat wat hij zegt gebeuren zal. Dat wat hij zegt gebeuren zal. Wat moet je geloven dat wat jij zegt gebeuren zal? En daarom moet wat jij zegt in lijn zijn met wat God zegt. Dat wat jij zegt gebeuren zal. Jezus zegt hier niet, maar in zijn hart zal geloven dat de Bijbel waar is. Maar dat wat jij zegt, dat gaat gebeuren. Daarom moet je zeggen wat God zegt. Nou, kijk, het gevaar van onderwijs over de kracht van woorden is dat mensen hun woorden oppervlakkig gaan veranderen, terwijl je wil veranderen wat ze geloven. Want als je verandert wat ze geloven, verander je wat ze zeggen. Sommige mensen veranderen alleen oppervlakkig wat ze zeggen. Maar dat is niet wat je wil. Je wil veranderen wat ze geloven. Amen. Snap je wat ik zeg, het verschil? Sommige mensen hebben ook daarin wel de klok horen luiden, maar ze weten niet waar de klepel hangt. Dus ze beginnen hun woorden wel te veranderen, maar het moet geboren worden uit geloof. Maar zal geloven dat wat hij zegt. De sleutel zit in het geloof. Heb het geloof van God. Dus je moet vaak werken aan de geloofkant. En daarna aan de spreekkant. Jezus zegt, want voorwaar ik zeg u. Laat, hebben we nog een kleurtje over, hebben we nog groen. Wie tegen deze berg zal zeggen, nummer 1. Wordt opgeven in de zee geworpen. Niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt. Nummer 2, gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Nummer 3, Jezus heeft het in dit vers 1 keer over geloven, 3 keer over zeggen. Soms moet je 3 keer over onderwijs geven, over zeggen, in plaats van over geloven. Want mensen missen het soms in wat ze zeggen. Omdat ze niet beseffen de kracht en autoriteit in hun woorden zitten. En soms moet je daadwerkelijk of meerdere keren spreken, of gewoon in het geloof blijven staan. Hoor je met het getuigenis van Marion. En het getuigenis van Geert. Bij Geert was het 2 jaar voor de eerste doorbraak en 3 jaar tot het helemaal weg was. Bij Marion ook. De eerste paar keer dat ze spraken, gebeurde er niks. Leek er niks te gebeuren. Maar je blijft staan, dat je weet wat God zegt is waarheid. En je bent aan het leren, je hebt je geloof aan het werk gezet. En op een gegeven moment weet je, boem, specifiek wat het is, je spreekt er tegen en het is weg. Dus geef niet op na 1 keer spreken. Ook bij Jezus, die vijgenboom, de Bijbel zegt, werd van de wortels af vervloekt. Van de wortels af verdord. Dus Jezus sprak, maar er leek niks te gebeuren. Amen. Er leek niks te gebeuren. Maar ondertussen, in de onzichtbare wereld, was die vijgenboom aan het verdorren. Zodra je begint te spreken, beginnen dingen te gebeuren. Maar waar gaat het mis? Christenen zien niet direct iets en ze laten hun geloof los. En ze zeggen het werkt niet. En het proces stopt. Amen. Heb je daar een vraag? Ja.
6: Is het altijd zo, als wij spreken, dat het onder invloed is met de Heilige Geest, dat het Christus is die in jou spreekt, jij met je geest met hem?
1: Nou, ook gewoon aan jouw eigen woorden zit kracht.
6: Ja.
1: Hoeft niet per se. Kijk, gewoon het principe, basisprincipe is, er zit kracht aan de woorden die je spreekt. Dood en leven is in de macht van de tong. Niet alleen vanuit God, ook vanuit de duisternis, maar ook vanuit je ziel. Dus er zit gewoon kracht en autoriteit in de woorden die je spreekt. Kijk, hier komt die geloofsbooster erbij. Als je het gaat doen vanuit geloof, Gods soort geloof, dan komt die creatieve scheppende kracht van de geest erachter. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Er staat niet, er zal gebeuren wat hij bidt, of wat hij hoopt, of wat hij probeert, of wat hij voelt, maar wat hij zegt. Amen. Dus je krijgt wat je zegt. Je krijgt wat je zegt. Laten we nog 1 keer helemaal lezen. Laten we met z'n allen lezen. Vers 22. En Jezus antwoordde en zei, heb geloof in God of van God, want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Halleluja. Ben je bemoedigd vanavond? We zouden hier 50 avonden over kunnen spreken, over deze tekst. Dat is wat Kenneth Hagin, ik weet niet of sommigen jullie Kenneth Hagin, 100 keren sprak hij over Marcus 11, vers 22 en 23. En dan vroeg iemand, wanneer gaat u door naar een ander vers? Zei, dus jullie dit pakken, ga met me mee naar Marcus 11, vers 22. En dit kan je niet vaak genoeg horen. We zouden er nog 10 avonden over kunnen doen en elke keer weer. Gaan we dieper en dieper. Amen.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
4: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
3: Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren. Video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
7: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
8: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
10: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En welkom naar een nieuwe dag, dinsdag. En als Dagelijks Brood jou heeft gezegend, deel het met iedereen om je heen. Laat ze ook genieten van Dagelijks Brood. En mocht je luisteren via God Radio, welkom. En volgens mij binnenkort kan je ook alles terugvinden op de website van God Radio. Alles wat wij aan het doen zijn met Dagelijks Brood. Amen. We zijn begonnen deze week over de wet en kracht van verlangens. En ik was gisteren geëindigd bij je verlangens en je wil. Ik zeg, het is Gods wil dat je verlangt. Verlang naar goede dingen. Verlang naar Gods verlangens. Verlang om God beter te leren kennen. Verlang om voorspoedig te zijn. Verlang om Gods best te leven. Oké? En buig niet voor het lot, maar kies ervoor om voor het allerbeste te gaan. En buig niet voor het lot en zeg niet wat komt, komt. Dat is heel belangrijk. Zeg niet wat komt, komt. Filippenzen 2 vers 13 zegt, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus met andere woorden, als jij opnieuw geboren bent en je hart is oprecht naar God toe, je verlangens zijn Gods verlangens. Je verlangens zijn Gods verlangens voor jou. En dat is wel iets wat de gelovigen beter moet gaan begrijpen en meer daarin moeten gaan geloven. Oké, zolang dat verlangens niet tegen het woord van God ingaat, niet slecht is voor andere mensen en ook niet slecht is voor jezelf. Als deze drie vragen ja zijn, dus met andere woorden, het is in lijn met Gods woord, het is goed voor jezelf, het is goed voor andere mensen, alle drie moeten ja zijn. Dan moet je gewoon doorgaan met dat verlangen. Zeg, geloof dat dit is de wil van God. Ga niet te lang denken van, oh, maar is het Gods wil? Is het niet Gods wil? Zoek in de Bijbel uit. Is het in lijn met Gods woord? Als het tegen Gods woord ingaat, maar het is goed voor jou en het is goed voor mensen, dan is het niet van God. Als het wel, je zegt het is in lijn met Gods woord, maar het is niet goed voor mensen. Dat kan niet, want alles in Gods woord is ook goed voor je medemens. Oké, want de Heer zegt, wandel in liefde. Liefde is de nummer 1. Amen. Dus alle drie vragen moeten ja zijn. En dan moet je gewoon erin wandelen. En als het echt niet God wil is, dan zal je onderweg wel horen. Je zou een stem van achter horen. Niet die weg, die weg. Oké? Maar blijf niet te lang treuzelen. Just verlang naar goede dingen van de Heer. Oké? Nummer 1. Dus je verlangens en je wil. Je verlangens stimuleert je wil, sorry, en om ervoor te gaan. Je verlangens stimuleert je wil om voor iets te gaan wat je wilt. Je verlangens is wat je helpt om daad bij te zetten bij je wil. Veel mensen hebben een wil, maar ze doen niks daarmee. Ze willen iets doen, maar ze doen het. Ze hebben verlangens, maar ze hebben de wil. Of ze hebben de wil, maar ze hebben geen verlangens. Je verlangens stimuleert je wil om te gaan ervoor waarvoor je moet gaan. Nummer 2, het stimuleert je om te beslissen. Verlangens stimuleert je om te beslissen. Het helpt jou om keuzes te nemen. Wanneer je verlangen hebt, dan wil je graag keuzes maken. Stel je voor, je hebt de verlangen om God te dienen. Oké? Nou, het gaat je helpen om te zeggen, ik beslis, ik ga bijbelschool volgen. Als je bijbelschool wil volgen natuurlijk. Hè? Ik heb zelf niet echt een officiële bijbelschool ooit gevolgd. Maar bijbelschool was de Bijbel zelf. Ik heb de Bijbel en heel veel prediking en heel veel Bijbel en heel veel gebed zijn. Dat is mijn bijbelschool. Amen. Maar bijbelschool is altijd goed. Want het helpt jou. En een geestvervulde bijbelschool, alsjeblieft. Ga niet naar een dode seminary. Waar ze alleen maar theologie verkondigen, maar niet de geest van God. Dan word je een fariseer. Ik heb zelfs gehoord dat de meeste mensen die on fire gaan naar een bijbelschool, om theologie te studeren, ze komen eruit en zijn bijna ongelovig. Een theologische school die niet geestvervuld is, ze zijn de Bijbel aan het bestuderen vanuit de normale menselijke beredeneringen. En ze zijn allemaal aan het zoeken wat fout is in de Bijbel. Niet wat goed is. Oké? Dus ga alsjeblieft, als je verlangen hebt om de Heer te dienen en je wilt naar een bijbelschool, zoek uit dat de bijbelschool geestvervuld is. Dat de persoon die dat heeft uitgevonden ook geestvervuld is en de docenten ook geestvervuld zijn. Want anders lijken net de fariseeërs die de schriften kennen, maar toen Jezus voor hun stonden, zagen ze hem niet. Ze wisten niet dat ze over hem hadden gelezen al de hele tijd, dat ze over hem hun hele leven hebben bestudeerd. Ze kenden de teksten, maar ze hadden niet de openbaring van wie voor u voor hun waren, oké? Nou, nummer 3. Je verlangen stimuleert je wil om risico's te nemen. Je verlangen stimuleert je wil om risico's te nemen. Kijk, wanneer een verlangen is in je hart om iets te doen. En verlangen, laat me even laten zien dat de verlangen is. Het betekent eigenlijk simpel, je verlangt, je hebt een grote behoefte aan iets. En je wilt iets heel graag. Oké? Dat is verlangens. De goede manier is dat je verlangt naar goede dingen. Wanneer het hebzucht wordt en al deze dingen, dat is verkeerd. Oké? Je verlangt naar de dingen wat in het woord van God staat. Oké? Dus verlangt naar de juiste dingen. Het helpt je, dus het stimuleert je wil om risico's te nemen. Nou, wat we noemen risico's is gewoon geloofstappen. Het zijn niet eens per se risico's. Het zijn gewoon dingen van je laat het bekende achter om te stappen in het onbekende wat je hebt gezien in Gods woord. Als je verlangt om gezond te zijn of verlangt om voorspoedig te zijn en je vanaf Gods woord, je hebt het de verlangens ontvangen. Want het is belangrijk dat de Heer, hij zegt het is de Heer, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Filippenzen 2 vers 13. Oké? Okay? Door positieve verlangens, dat stimuleert je wil om de risico te nemen wat je wilt nemen. Nummer 4, verlangen stimuleert je wil om door te zetten. Wanneer je een sterke verlangen hebt om het woord van God te blijven verkondigen of dit of dat te doen, wanneer de challenges of uitdagingen onderweg zijn, jij gaat altijd door. Weet je, er zijn mensen die dingen graag beginnen en dan komen er de uitdagingen en dan rennen ze weer weg. Nou, dat betekent dus heel simpel, ik weet niet of dat wil om iets te beginnen van God was geweest. Dat was gewoon een tijdelijke wil of verlangen die er was. Maar verlangens die van God komt, het laat je doorzetten. Oké? Okay? Nummer 5. Het stimuleert je wil om dingen te proberen. Verlangens stimuleert je wil om dingen te proberen. Dus met andere woorden, je bent niet bang om te falen. Je verlangt naar iets en je gaat ervoor. Als je het fout, dan leer je ervan en begin je opnieuw. Oké? Okay? Nummer 6. Het stimuleert je wil om opnieuw te beginnen. Ik had net gezegd eigenlijk. Om opnieuw te beginnen. Dus met andere woorden, je hebt iets gedaan en het is niet gelukt. Je gaat niet bij zak en as blijven liggen en zeggen, oh zie, je kan het niet. Nee, je staat weer op, want je verlangt om het te doen. Nummer 7, het stimuleert je wil. Je verlangen stimuleert je wil om verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer je verlangt naar iets, je verlangt naar kinderen te hebben bijvoorbeeld. Je verlangt om te trouwen. Of je verlangt om gezin te hebben. Dan ga je ook verantwoordelijkheid nemen om te trouwen om voor je partner te zorgen. Of daarna voor je kinderen te zorgen. Nummer 8, het verlangen stimuleert je wil om niet op te geven. Het stimuleert je wil om niet op te geven. Nummer 9, het stimuleert je wil om te slagen. Verlangen stimuleert je wil om te slagen. Je doet alles op alles om dat ding te laten lukken. En nummer 10, het stimuleert je wil om je wereld op te richten. Om een zegen te zijn in jouw wereld. Nou, wat is geloof dan eigenlijk als je dan nu makkelijk uitlegt, je kijkt naar verlangens en je wil. Geloof is je verlangens dat gericht is naar de hemel. Dus met andere woorden, je hebt een verlangens en het is gericht naar de hemel. Heren, het komt van u. Dat is een geloof in actie. Dus verlangens is nodig om geloof te kunnen hebben überhaupt. Je moet eerst verlangen om gezond te willen zijn. Voordat je geloof kan hebben van genezing. Want de verlangens gaat je duwen om het woord van God te lezen.

eigenlijk is uw verlangens gericht of dat geuit wordt naar God toe. Nou, stappen om het goede te verlangen. Wat zijn de stappen om het goede van God te kunnen verlangen en ook daarin te kunnen wandelen? Romeinen 10, vers 17 zegt iets heel simpels. Het zegt, zo is dan geloof, komt door het horen en horen door het woord van God. HSV zegt, geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Geloof komt door het horen en horen door het woord. Nummer 1, de stappen om het goede te verlangen. Nummer 1, het is het besef en kennis van wie je bent, moet je hebben. En om dat te hebben, dus moet je dus horen. Je moet het besef en je moet de kennis hebben van wie je bent. Besef hebben nummer 1 dat je een kind van God bent. Dat is een simpele. Besef hebben van wie jij bent als een nieuwe schepping. Besef hebben wat Jezus voor jou heeft gedaan. Het besef en kennis hebben van wie jij bent. Wat betekent het kruis voor jou? Wat betekent de opstanding uit de dood voor de mensheid, voor jouw leven? Dus om het goede te verlangen, dat is het eerste wat je moet hebben. Je moet beseffen en kennis hebben van wie je bent. En deze kennis ontvang je alleen maar uit het woord. Wie jij bent, kan je niet meer vinden wat de psychologen zeggen. Nee, het is allemaal alleen maar te vinden in Gods woord. Gods woord laat zien wie de nieuwe schepping is. Het is jouw spiegel, zegt Jacobus. Hij zegt, het is net een mens die in de spiegel kijkt. En dan ga je weg en je vergeet hoe je eruit ziet. Gods woord is je spiegel. En in dat spiegel zie je wie je bent. Niet wat mensen zeggen, niet wat je gevoelens zeggen, niet wat de omstandigheden zeggen. Het is wat Gods woord zegt, dat is wie je bent. Oké? Okay? Wanneer je dat besef en de kennis hebt, het verandert iets in jou. Waardoor je verlangens begint te ontvangen om te leven naar wat je hebt gelezen. Dan wil je gaan leven graag naar wat je hebt gezien in het woord. Oké? Okay? Nummer 2, we praten over stappen om het goede te verlangen. Nummer 2, het besef en kennis van hoe God over je denkt. Nummer 1, eerst weten wie je bent. Nummer 2, hoe God over je denkt. En wat is dat precies? Hoe denkt God over u? Hij zegt in Zacharia 2, je bent zijn oogappel. You are the apple of his eyes. In Engels zegt het mooie, you are the apple of his eyes. Hij zegt, ik weet de verlangen dat ik tot jou heb. De goede verlangens om jou te zegenen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Dus je ziet dat God doet alleen maar, hij ziet je, hij denkt alleen maar goede dingen over jou. Maar mensen vaak horen te veel religieuze dingen. En ze horen allemaal de andere kant. Oh, God is boos op jou, God is dit op jou. Nee. Er is geen veroordeling voor zij die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Je moet besef en kennis hebben van hoe God over je denkt. Nummer 3, je moet besef en kennis hebben van wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft hij allemaal voor ons voorzien? In zijn woord nogmaals, dan hebben wij de main tekst gelezen, de voornaamste tekst is Romeinen 10 vers 17. Geloof komt door het horen en horen door het woord. Alles is in het woord. Stappen om het goede te verlangen is om deze dingen te kennen. Nummer 1, besef en kennis hebben van wie je bent. Besef en kennis hebben van hoe God over jou denkt. Besef en kennis hebben van wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft hij allemaal voor jou voorzien? Psalm 23 vers 1, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt het aan niks. Hij heeft aan alles voorzien van jou. 2 Petrus 1 vers 3, volgens zijn goddelijke kracht heeft hij ons alles gegeven. Wat tot Gods vrucht toebehoort. Dus hij heeft voorzien in alles wat wij nodig hebben in het leven. En nummer 4, je moet besef en kennis hebben van wat zijn oorspronkelijke plan is voor jou. En dat kan je vinden heel simpel in Genesis 1, vers 27, 26. Laten wij de mens maken in ons evenbeeld en in ons gelijkenis. Laten zij heersen. Wees vruchtbaar, word voorspoedig, vers 28. Beheers de aarde, word taalrijk. Wees vruchtbaar en voorspoedig. Dat is wat hij voor jou oorspronkelijk heeft bedoeld. Wanneer je al deze dingen gaat ontdekken in zijn woord, dan zal je de juiste dingen verlangen. Weet je, sommige mensen lezen de Bijbel en ze veroordelen zichzelf. Ze gebruiken de Bijbel om zichzelf te veroordelen. Man. Ik lees de Bijbel en ik word blij. Want ik zie alleen maar de goede dingen die God over mij heeft gezegd.
Weet je, het verschil.

0: je de Bijbel leest. Je kan eruit halen uit de Bijbel wat je wilt uithalen. Je kan eruit halen dat God boos is op jou. Kan je eruit halen, 100%. Maar je kan ook eruit halen dat God zegt in jou de apple of his eyes. Je bent zijn oogappel. Je bent zijn schat. Hij heeft de schat in jou gelegd. We hebben deze schat in een oude kruik. Oké? Je kan het zien dat je bent de licht van de wereld. Je bent de zout van de aarde. Oh, deze geweldige dingen kan je ontdekken. In de naam van Jezus. Nou, vandaag, mijn tijd is al bijna om. En ik ga afsluiten. En morgen gaan we door met de wet van verlangens. En voor nu geloof ik dat je gezegend bent. En voor nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen, God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God de werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
3: Weekend Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Voordat Jezus op aarde kwam, profeteerde Jesaja al wie jij mag zijn in Christus. Hij schrijft: ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61, vers 10. Jesaja gebruikt hier twee kledingstukken in zijn tekst. Het kleed van de bevrijding en de mantel van gerechtigheid. Paulus schrijft in Colossense 1, vers 13... dat wie gelooft in Jezus Christus als zijn redder en verlosser uit de macht van de duisternis wordt overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. God bekleedt je dan met 1. Het kleed van bevrijding en 2. Met de mantel van gerechtigheid, zei Jesaja. En deze twee zijn niet hetzelfde. Het kleed en de mantel zijn twee verschillende kledingstukken. In de tijd van de Bijbel droeg men zowel een onderkleed als een bovenkleed. Het onderkleed was een linnen hemd dat je op je huid droeg. Het bedekte je naar binnen. Het overkleed was een mantel die je daar overheen aan had en het bedekte je naar buiten. In het Hebreeuws wordt het kleed van bevrijding Bigdei Yeshua genoemd. Je hoort er de Hebreeuwse naam van Jezus in, Yeshua. Zijn naam betekent verlosser. Daarom spreken we over het kleed van bevrijding. Waarvan? Van schuld en schaamte. In Israël hoefden gasten zich op een feest niet druk te maken over hun kleren. Iedereen kreeg bij binnenkomst een schoon onderkleed en een feestelijke mantel. Bij God hoef je je niet druk te maken om je kleren. Hij omhult je met het kleed van bevrijding. Je bent vergeven. En met de mantel van gerechtigheid. Je leidt een heel nieuw leven. Nu zingen we met David het uit volle borst. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer mijn God, u wil ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 12 en 13. Hey, draag het kleed van bevrijding met vreugde. Dan krijgt Christus gestalte in jou.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
5: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38, vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkten met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21... met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12, vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker, liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Peter kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor. Door geopende deuren en liep met Peters door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Peters geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Mau-Mau's besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Mau-Mau's zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: "Waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden?" De man antwoordde: "Dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang." Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. Het onderwerp van deze morgen is ga nieuw denken. Dat verandert je.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Een profeet die iets eerder optrad dan Ezekiel, waar wij het in de vorige twee afleveringen over hadden, was Amos. Ik wil een gedeelte lezen en overdenken van wat hij schrijft in hoofdstuk 6. En daar begin ik bij het derde vers. In dit hoofdstuk krijgen we, vergeef me als ik sarcastisch overkom, zegt Derek Prince, een beeld van een deel van de evangelisch-charismatische beweging. Amos 6 geldt zeker niet voor alle mensen in deze beweging. Hoe dan ook, dit is een roep van de Heer via de profeet Amos. Misschien weet je wat zijn naam Amos betekent. De naam betekent een last. Dus hij is de man met de last die je gewoon met je voeten op de grond zet. We lezen Amos 6, vers 3 tot 7. U, die de onheilsdag ver van u afhoudt, maar de zetel van het geweld naderbij brengt. U, die op bedden van ivoor ligt, die op uw rustbank hangt, die lammeren uit het kleinvee eet, kalveren uit het midden van de stal. U, die vrolijk zingt onder het geklank van de luit. Zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht. U, die de wijn uit sprengbekkens drinkt en u zalft met de beste olie. Maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet. Daarom zullen zij nu als eerste in ballingschap gaan. Dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen. Stel je de dag van onheil, de Yom Ra'ah, ver uit? Ik geloof niet dat die dag ver weg is. Ik geloof echt dat het behoorlijk dichtbij komt. Die de zetel van geweld dichterbij brengen. Met andere woorden, ze oefenen gewelddadige controle uit over het volk, over de armen, de weduwe en de wezen. Die op ivoorbedden liggen, zich uitstrekken op banken. Ze eten lammeren van de kudde en kalveren uit het midden van de stal. Ze leven, zoals een Engels gezegde luidt, to live high on the hog. Het betekent dat iemand in grote luxe leeft en een extravagante levensstijl erop nahoudt. In het Nederlands zeggen we dan hoog in het zadel zitten. Zij hebben het echt naar hun zin. Die zingen op het geluid van snaarinstrumenten en voor zichzelf muziekinstrumenten uitvinden zoals David. Ze hebben grote orkesten, zeer getalenteerde muzikanten, prachtige georchestreerde shows. Lees hier ook maar eens over in Amos 5, vers 21 tot 24. Ze drinken wijn uit kommen, de misrak, de kostbare drinkbekers, hoewel de wijn waarschijnlijk niet opgaat voor heel veel westers-evangelische mensen. En zichzelf en elkaar zalven met de beste zalven. Ze beschouwen zich ook als speciaal gezalfden. Maar er is een probleem. Maar ze zijn niet bedroefd om de ellende van Jozef. Zie je, het is dezelfde boodschap. Zucht je? Huil je? Ben je bedroefd? Maak je je zorgen over wat er gebeurt? Of ben je gewoon uit om te genieten? Of hang je maar wat rond? Het grootste probleem van onze tijd, ik heb het eerder benoemd, is de liefde voor het zelf, voor ik, de ego. En je kunt heel charismatisch evangelisch en heel erg zelfliefhebbend zijn. En je kunt naar alle beste conferenties gaan en naar de beste muziek luisteren en ook veel meer aan muziek uitgeven dan aan lesmateriaal. Wat tegenwoordig trouwens ook lijkt te gelden voor de kerk. Maar je bent niet bedroefd om het lijden om je heen in de wereld. Dat is niet de geest van Jezus. Het is zelfs verre van de geest van Jezus. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 8, vers 9... Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van God niet heeft, die is niet van hem. De geest van Christus is een nederige, mededogende, liefdevolle, opofferende geest. Ik, en Derk Prins zegt dat zelf, zal eerlijk tegen je zijn. Ik krijg af en toe uitnodigingen voor conferenties, grote conferenties. En ik hou zelfs van de mensen die de conferenties leiden. Het zijn mijn vrienden. Maar ik moet zeggen dat ik me niet langer vrij voel om te genieten van deze grote conferenties. Als iemand de geest van Christus niet heeft, is hij niet van hem. Je kunt in tongen spreken, je kunt wonderen verrichten, maar als je die geest niet hebt, behoor je niet tot Jezus. Onthoud, spreken in tongen is iets wat hoort bij de gaven. Wonderen berichten is iets wat hoort bij de gaven. Demonen verdrijven is een gave die hoort bij de gaven. Ik heb die gaven beoefend, zegt hij. Maar je herinnert je misschien wat Paulus zegt in 1 Korinther 4, vers 7. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Dan heeft het je geen spat veranderd. Je zou een gift van $1 miljoen kunnen ontvangen, alle mogelijkheden hebben om te doen wat je wil. Je zou wel $1 miljoen kunnen gebruiken, maar het zou je personage niet veranderen. Het echte probleem, denk ik, met veel bewegingen, is dat we de gaven niet de juiste plaats geven. Het zijn geen eerbewijzen, ze wijzen niet op een enorme prestatie en karakter. Het zijn werktuigen die wij mogen gebruiken in dienst van de Heer. De gave is de geest en wij mogen zijn werktuigen zijn. Neem de gezindheid van Christus aan, zoals in Filippenzen 2 vers 7 staat. En word veranderd door de vernieuwing van je denken. Wat in Romeinen 12 vers 2 duidelijk genoemd wordt.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Liefdevolle, getrouwe Vader. Dank u wel voor de vrijheid waarin we ons mogen bevinden in uw koninkrijk. Dank u voor de ruimte die u ons in uw Zoon verschaft om te groeien naar het beeld van uw geliefde. Dank u voor uw geest die ons ondersteunt in ons leven met u. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
13: Take away the storm. What are they doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
1: Order number 17.
2: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Counting down. De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33.
3: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
6: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Holy, holy, holy are you, Lord.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
10: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is God Radio.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Diep van binnen woedt in ons een strijd tussen slechte verlangens en het goede willen doen. Paulus waarschuwt ons om ons niet door slechte verlangens te laten leiden. Hij zegt in Romeinen 8, vers 12 en 13... Vrienden, we mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de Geest een einde maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven. Romeinen 8, vers 12 en 13. We weten dat door het wonder van het kruis onze oude mens, de slaaf van de zonde, is gestorven. In de praktijk betekent dit dat je oude meester de zonde en nog wel is. Maar dat jij in je oude staat als slaaf van de zonde met Christus bent gestorven en buiten zijn bereik bent gekomen. De oude meester, de zonde, is dus nog in leven, maar de slaaf is gestorven, waardoor de zonde geen macht meer over jou heeft. Paulus schrijft in Romeinen 6 dat Jezus is gestorven, zodat jij niet langer een slaaf van de zonde zou zijn. Jezus stierf om een einde te maken aan de macht van de zonde, voor eens en voor altijd. Zo moet je ook jezelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. In Christus hoef je de zonde niet langer te laten heersen of toe te geven aan zondige begeerte. Romeinen 6, vers 6 en verder. Als Paulus spreekt over vrij van de zonde en dood voor de zonde, bedoelt hij dat jij je niet langer door slechte verlangens hoeft te laten leiden. Want de Heilige Geest, die nu in je woont, wil jou daarbij helpen. Aan de christenen in Filippi schreef Paulus dit. Want God is het die in jou werkzaam is en jou in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met zijn plan. Hou daarbij vast aan de boodschap die leven brengt. Filippenzen 2, vers 13 en 16. De Heilige Geest in jou geef je de kracht om nee te zeggen tegen de zonde. Zonder de kracht van Gods Geest word je opnieuw slachtoffer van de oude meester en verval je weer in je oude zondige levenspatronen. Dus blijf in hem.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: Legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar: wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei twee woorden: totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Als je dan nou zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Totaliter aliter. Totaal anders. Ja, de Bijbel zegt het ook, wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor heeft gehoord. Wat in het hart van de mens nooit is opgekomen, dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan te oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is. Dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien. Niet af en toe, maar een paar maanden lang, toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af: wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toegezegd heeft: het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk: als we onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8, vers 34, dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje en was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. O, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. O, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde: dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. Toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was, toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen. In zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu. Want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof, God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd: dank u, Jezus, dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen: dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt: kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt. En dat we allemaal bij u mogen komen. Dank u dat u het deed aan het kruis. En dat u het doen zult als rechter en advocaat. Halleluja, wat een heiland. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Baken van licht.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Friday's broadcast of the Gospel Truth. Today is my end of my first week teaching on the believer's authority. And I've said all week long that I think that this is just foundational. And this is what so many people are missing in their understanding. They think that God is just moving independent of us. And they don't understand that God only flows through us. So I've got this book in English and in Spanish, and then we have a study guide that's also in English and in Spanish. This is specifically for you to be able to teach these truths to other people. And then we have the whole teaching video and audio on USB, and then we have DVDs that are taken from my television program, also another set of DVDs that were taken from a live teaching that I did, and then we also have that on CD. So we got a lot of different formats. We want you to be able to get this teaching. And you can also go to my website and you can look at the archive teachings. So I've already said a huge amount of stuff this week. There's no way I can go back and summarize everything. Yesterday I was talking about creation and that when God created the heavens and the earth, He spoke them into existence. God's power, His authority, His dominion is always released by words. Proverbs chapter 18, verse 21 says, death and life are in the power of the tongue, and they that love it will eat the fruit thereof. Death and life. And not only in our words, but God is the original of all of these things. And the authority, His power and authority was released through words. So in Genesis chapter 1, He said, let the earth bring forth animals and trees and plants and stuff. And then in verse 26 is where I was yesterday. Genesis 1:26, God said, let us make man in our own image and let them have dominion over the fish of the sea. And I spent quite a bit of time yesterday trying to make this point. I know that not everybody watches the program every day, and so it's important.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Listen to his words to you. I gave my life

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is God Radio.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen. Maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven.